0: Drop
1: dead. Langstraat FM nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De coalitie kwam tot stand na 69 dagen onderhandelen. Dat is een record voor Denemarken. Eerdere gesprekken over een centrumrechtskabinet liepen vorige maand stuk. En daarna kreeg Frederiksen de opdracht om een linkse coalitie te vormen. Later deze week worden de plannen van de coalitie gepresenteerd en de nieuwe ministers bekendgemaakt. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Dat zei Netanyahu na overleg met de Amerikaanse president Trump. Die meldde eerder dat Israël afziet van een aanval op Beirut en dat Hezbollah had ingestemd met een bestand. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Volgens de Libanese ambassade in Washington heeft Hezbollah Trumps voorstel geaccepteerd. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. En bij een bedrijfspand in Heerhugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 7:30 's avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Heerhugowaard. Het weer, er valt met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Overdag is het bewolkt en vallen er een paar flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Schakel maar in.
4: Van harte welkom.
5: Schakel maar in.
3: En geniet.
6: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
3: Gewoon lekker lang luisteren.
7: Wat zegt u?
8: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De coalitie kwam tot stand na 69 dagen onderhandelen. Dat is een record voor Denemarken. Eerdere gesprekken over een centrumrechtskabinet liepen vorige maand stuk. En daarna kreeg Frederiksen de opdracht om een linkse coalitie te vormen. Later deze week worden de plannen van de coalitie gepresenteerd en de nieuwe ministers bekendgemaakt. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Dat zei Netanyahu na overleg met de Amerikaanse president Trump. Die meldde eerder dat Israël afziet van een aanval op Beirut en dat Hezbollah had ingestemd met een bestand. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Volgens de Libanese ambassade in Washington heeft Hezbollah Trumps voorstel geaccepteerd. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. En bij een bedrijfspand in Heerhugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 19:30 's avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Heerhugowaard. Het weer, er valt met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Overdag is het bewolkt en vallen er een paar flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De coalitie kwam tot stand na 69 dagen onderhandelen. Dat is een record voor Denemarken. Eerdere gesprekken over een centrumrechtskabinet liepen vorige maand stuk. En daarna kreeg Frederiksen de opdracht om een linkse coalitie te vormen. Later deze week worden de plannen van de coalitie gepresenteerd en de nieuwe ministers bekendgemaakt. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Dat zei Netanyahu na overleg met de Amerikaanse president Trump. Die meldde eerder dat Israël afziet van een aanval op Beirut en dat Hezbollah had ingestemd met een bestand. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Volgens de Libanese ambassade in Washington heeft Hezbollah Trumps voorstel geaccepteerd. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. En bij een bedrijfspand in Heerhugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 7:30 s'avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Heerhugowaard. Het weer, er valt met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Overdag is het bewolkt en vallen er een paar flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Door een onverwachte staking bij luchtverkeersleider Sky zijn op verschillende Belgische luchthavens vanochtend vluchten vertraagd. Op Brussels Airport gaat het om zo'n 25 vluchten en in Luik ongeveer 20 vluchten. De staking begon gisteravond onder luchtverkeersleiders in Luik en Charleroi en breidde zich uit naar andere luchthavens. Er wordt gestaakt tot 7 uur, meldt Skies. De stakingsactie volgt na onderhandelingen over een akkoord met de vakbonden over het digitale controlecentrum voor de luchtvaart in Namen. De website en app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar, waardoor klanten niet bij hun tegoeden kunnen. Het bedrijf zegt zijn activiteiten tijdelijk te hebben gestaakt omdat het geen juiste vergunning kon krijgen. Daardoor is inloggen op het handelsplatform momenteel niet mogelijk. Klanten konden via Knaken euro's omzetten in cryptomunten zoals Bitcoin en Ether. Het bedrijf onderzoekt nu hoe het tegoeden van klanten gaat afhandelen en komt later met meer informatie. Nederlanders gaan minder vaak uit eten en kiezen steeds vaker voor een bezorgen of afhaalmaaltijd. Zo blijkt uit transactiedata van ABN AMRO. Het aantal restaurantbezoeken daalde dit jaar met 3,5%, terwijl de online bestellingen juist toenamen. De bank ziet een structurele verandering in het eetgedrag van consumenten. De restaurants hadden te maken met stijgende kosten, personeelstekorten en meer concurrentie van bezorgdiensten. Maar de klanten die er waren gaven wel gemiddeld meer uit. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf nu met hun smartphone betalen via jongerenbank Buut. Volgens de bank is het de eerste keer in Nederland dat mobiel betalen mogelijk wordt voor jongeren onder de 16 jaar. Ouders houden de controle en kunnen uitgaven volgen en limieten instellen. Hun tieners kunnen betalen via digitale spaarpotjes. Buut wil de jongeren leren bewuster met geld om te gaan onder begeleiding van hun ouders. Bij de meeste andere banken kan je pas mobiel betalen vanaf 16 jaar. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

al die hele mooie ronde ogen. En dan op die weg met al die autootjes. Ja, wie kent het verhaal niet van die konijntjes, hè? En het verhaal van de brede ogen, Bright Eyes, van Art Garfunkel uit 1979 alweer. Hè? Toen was het de nummer 1 notering in de Nederlandse Top 40. Yes, 5 weken lang stond het liedje toen in de hitparade. Ik zeg een hele goede morgen. Het is vandaag dinsdag. Even wat pakken, hoor. Zo, ik heb hem, ja. Ik moest eventjes wat aan de kant leggen, want ik heb natuurlijk weer bezoek van mijn bekende kat. Die had het in de studio gaat liggen, zodra bij de radioprogramma begint. Goed, goedemorgen. Nou, ik zei het al, Art Garfunkel 1979, een grote hit. Ja, het is vandaag dinsdag, we zijn 2 juni, inmiddels alweer. Ja, en nu gaat men het Koningshuis onder de loep nemen, want die hebben nogal wat juwelen. Alleen de grote vraag is, zijn ze er wel eerlijk aangekomen? Ja, een bijzondere gouden amuletketting bijvoorbeeld, geschonken naar de geboorte van Juliana in 1909. Een donderbus van een Indische vorst en een rond schild van een legeraanvoerder. Ja, die cadeau werd gedaan aan koning Willem III. Nou ja, wat voorbeelden van bijzondere voorwerpen. Ja, nu gaat een onafhankelijke commissie de herkomst bestuderen van de ruim 1000 objecten met een koloniale oorsprong in de collectie van het Koningshuis. Ja, er is al een tijdje onderzoek gedaan en de onderzoekers hebben geconstateerd dat een klein deel van de collectie waarschijnlijk helemaal niet op een legale manier verkregen is. Ja, en of deze stukken ook daadwerkelijk teruggegeven worden door het Koningshuis, dat is nog eventjes de vraag. Ja, alle stukken werden overigens ooit cadeau gegeven, maar dat gebeurde niet altijd uit vrije wil. Waarschijnlijk zijn ze buitgemaakt bij rooftochten of militaire plunderingen in de voormalige koloniën. Ja, volgens de commissie die het nu gaat bestuderen speelden de koloniale verhoudingen een rol bij het verkrijgen van de voorwerpen. Nou, het Koningshuis heeft heel veel juwelen en heel veel kunst in de gebouwen staan. Dus nou gaat men dat ook nakijken of dat wel op een eerlijke manier is ontvangen. Hè? Ja. Ja, en het is ook niet eenvoudig, want er zijn natuurlijk meerdere landen of erfgenamen die een object claimen. Het is ook niet vanzelfsprekend dat de herkomstlanden de historische objecten veilig kunnen bewaren. Want ja, soms zijn er ook oorlogslanden die bepaalde objecten, ja, zeg maar, hier in Nederland hebben staan. En ja, als het dan naar het oorlogsland teruggaat, dan is er een grote kans dat het object beschadigd raakt bijvoorbeeld. Om even een voorbeeldje te noemen. Dus ja, dan kan het beter hier blijven eventjes. Ja, en het is nogal een probleem, want ja, straks dan moeten al die kettingen ook terug, hè. Want ja, we zien ze nog wel eens op Koningsdag met al die juwelen op. Hè, het Koningshuis, oorbelletjes en zo. Ja, zijn die wel ooit eerlijk gekregen? Ja, dat is de grote vraag. En dat gaat men dus nu allemaal uitzoeken, ja. Goed, het is dinsdag. We hebben het begin gezet. We zitten in de juwelen. En dit is Voor de Wekker Wakker. En dit is Dean Sanders. En het meisje van de reis. We zijn los. Ik zou zeggen, gas erop. Snelheid. Daar gaan we.

James Bond 007. Ja, want daar kwam het uit de bekende James Bond film. Hè? Door de China Eastern en Voyal Eyes Only. We hebben ooit een keer een weekje gehad, hè? Een James Bond week. Hè? Draaiden we alle liedjes die uit James Bond films kwamen. En ja, binnenkort komt er geloof ik ook weer een nieuwe James Bond uit. Of beter gezegd, die is in de maak. Dus dat belooft weer wat, hè, voor de toekomst. Goed, voor de wekker wakker op deze dinsdag. Even kijken naar het nieuws vandaag. Ja, basisscholen die komen vaker geld tekort om een schoolreisje te organiseren. Zo meldt het Jeugd Educatiefonds. Er zijn scholen waar veel armoede voorkomt. En de ouders die kunnen dus steeds minder betalen. Dat betekent dus dat de kinderen niet op een schoolreisje kunnen. Ja, scholen waarvan minstens de helft van de leerlingen in armoede zit, kunnen voor financiële steun terecht bij het Jeugd Educatiefonds. En er kwamen dit schooljaar tot dusver ruim 3300 aanvragen binnen voor schoolreisjes. Ja, ja, ik kan me dat vroeger ook nog herinneren. Dan zat je op school en dan ging je op schoolreisje. Ja, van alles gedaan en zo. Nou, allemaal attractieparken geweest en zo. En ja, volgens mij was het toen ook een beetje, als ik daar een beetje nu over nadenk, was ook een beetje een uitje voor de leraren. Die waren er ook even lekker uit. Maar ja, iedereen had wel naar zijn zin natuurlijk, hè. Er was niks educatiefs aan in elk geval. Het was wel leuk. Leuk en gezellig. Ook een keer naar een museum geweest, kan ik me ook nog herinneren. Het was een schoolreisje, ging in museums af. Nou, ik vond het toen in de tijd, ja, nu zou ik het hartstikke leuk gevonden hebben, maar toen vond ik er geen reet aan. Nee, maar goed, het moet allemaal wel betaald worden en steeds minder ouders kunnen het betalen. Dus ja, heel veel kinderen blijven dan tijdens die schoolreisjes gewoon thuis op school in de klas, terwijl de rest weggaat, ja, die dan wel geld hebben, ja. Het is een beetje zielig, maar het gebeurt, ja. En bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïne zijn afgelopen nacht 5 personen gedood. Meerdere steden werden ook bestookt met drones en raketten. Zo zijn er al 4 doden gevallen in de industriestad. In de hoofdstad kwam 1 persoon om het leven. De explosies werden door de burgemeester van Kiev om 2:18 gemeld op Telegram. Hij riep ook inwoners op om in de schuilkelders te blijven. Ook nog wat shownieuws. Yara Borsato heeft voor het eerst van zich laten horen sinds het auto-ongeluk waar ze vorige week samen met haar moeder Leontien Ruiters bij betrokken raakte op Ibiza. Via Instagram laat ze weten dat ze dankbaar is voor alle lieve berichtjes die ze gekregen heeft. Ja, we maken het goed, zo zegt ze op Instagram. We zijn dankbaar voor alle lieve mensen om ons heen en voor iedere dag die je dankzij zo'n gebeurtenis leert niet voor lief te nemen. Ja, zo is het maar net, hè. Pluk de dag, zeggen ze wel eens. En ook op Ibiza. Ja, moeder en dochter zaten vorige week dus in een taxi, hè, die frontaal in botsing kwam met een automobilist die op de verkeerde kant van de weg reed. Ja, de 58-jarige Ruiters heeft laten weten dat de automobilist onder invloed was. Dat te veel alcohol op. En als laatste bericht hebben we er ook nog eentje. Bij loopevenementen afgelopen weekend van de marathons in Amersfoort, Groningen en Utrecht zijn veel hardlopers onwel geworden door de drukkende warmte. Volgens de veiligheidsregio's is zowel Amersfoort als ook in Utrecht iemand gereanimeerd. Ja, in Groningen bijvoorbeeld schaalden de veiligheidsdiensten flink op, omdat er afgelopen weekend ook te weinig ambulances waren om alle slachtoffers te behandelen. Ja, nou ja, loopevenementen met grote hittes. Het is altijd een risico natuurlijk, hè. Ja, misschien kun je dat als je een evenementje organiseert beter de komende week doen. Want de komende week is het niet zo warm. En straks dan duiken we eventjes in het weerbericht.

Ah, lekker actueel liedje, hè? De Dikke Band, hoorde je met, of de Dikke Band, kun je ook misschien zeggen. Spiegel, het is vandaag de dagtopper op deze dinsdag. Ja, en we hebben het allemaal wel eens, hè, als je voor de spiegel staat. Jongens, moet dat nou, hè? Goed, even kijken naar het weerbericht vandaag. Nou, het wordt een redelijke dag. De zon die breekt weer door, maar er zijn in de middag ook wat buitjes. Ja, ook onweer is mogelijk. Veel regen in korte tijd, hè? Dus hou er rekening mee. En windstoten tot 75 km per uur. We hebben te maken met de meest matige wind uit zuidelijke richting. En de temperatuur liggen in Nederland en in Zeeuws-Vlaanderen en in een groot gedeelte van Duitsland tussen de 19 en de 24 graden. Als we dan kijken naar vanavond en de komende nacht richting woensdag, dan valt er ook weer regen. Het koelt dan af naar 11 tot 14 graden. En overdag dan wordt het niet warmer dan 21. Maar dan hebben we zon, wolken en een buitje. Dus het is wel redelijk. Ja, ik heb even het weerbericht gekeken voor verderop in deze maand. En nou blijkt dus dat we zeg maar na 21 juni... Zeg ik het goed? Ja, na 21 juni. Dan wordt het droger en dan wordt het ook veel warmer. Dus ja, dat betekent dus dat we weer een hittegolf tegemoet gaan. En dat gebeurt allemaal dus ongeveer na 21 juni. Dus nou, ben benieuwd. Ik heb hier ook nog een grote verjaardag in het Grote van Vliethuis. Dus een beetje mooi weer en in de tuin lekker zitten. Dat zou niet slecht zijn, hè? Nee. Goed, woorden wekken wakker. Het wekelijks en dagelijks ochtendprogramma, want we zijn er elke dag. En dit is The Police, and every little thing she does is magic.

leuke plaat is eruit gekomen van Dieter van der Westen. Dit was het liedje Wake Me Up on This. Lekker toepasselijk voor deze ochtendshow natuurlijk. Maar wel een mooi liedje, lekker in elkaar gezet. Hè? Ja, Dieter van der Westen treedt al op verschillende plekken op, hè, in de Lage Landen. Heeft ook al in Tivoli gestaan in Utrecht. En hij komt uit Brabant. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is druk op de weg. A7, A12, A28, de A30, de A73 onder andere. Nijmegen richting Maasbracht bij Boksmeer en Horst. Daar zijn wegwerkzaamheden. Dus als je daar naartoe gaat, dan is daar vertraging. En Arnhem richting Utrecht tussen Maarsbergen en Bunnik. Daar is het ook 15 minuten aansluiten. Daar zijn bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn daar ook gesloten. En tot besluit, ik zei het, de A7 aan het begin richting Zaanstad. Bij Horen Noord en Purmerend. Daar staat 6 kilometer, 5 minuten vertraging. Hè. Dus het is een klein beetje aansluiten geblazen. Goed, het WK. Dat gaat volgende week beginnen. Ik kijk er even op mijn agenda. Ja, dat is op 11 juni, dan is het de allereerste wedstrijd. En ja, heel veel landen doen mee. En als je dan een beetje kijkt bij de muziekaanbieders, dan zie je dat er al verschillende WK-lijsten gemaakt zijn. Voor verschillende landen ook. Ik heb nu eventjes de lijst van België erbij. WK 2026 Belgium. Daar heeft iemand een playlistje gemaakt. En dan heb ik dit liedje ontdekt.

shine in your face. The hands to the sky. The bass.

0: Uit het Verenigd Koninkrijk. De mooie soulvolle stem van Imani. Where are you now? Bij Voor de Wekker Wakker. Ja, vandaag is het een belangrijke dag. Het Openbaar Ministerie komt met een strafeisen in het hoge beroep van de zaak Marengo. En een aantal inwoners van Breskens die moeten een dag hun huis uit. Er is namelijk een vliegtuigbom gevonden. Ja, dat is altijd spannend. Ik vind het altijd heel bijzonder als zoiets aan de hand is. Want dan denk ik, die bom die heeft daar jaren gelegen. Mensen hebben er misschien wel overheen gelopen of overheen gereden met de auto. Nooit wat gebeurd. En dan wordt hij door iemand gevonden of door wegwerkzaamheden bijvoorbeeld. Als een weg wordt opengebroken en dan vinden ze een bom en dan bam gaat alles plat. Want die bom moet weg. Hè? Ja, dan denk ik van jeetje zeg, eigenlijk best gevaarlijk. Hè? Dat er nog zoveel vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog liggen. Ja, heel af en toe wordt er zelfs nog wel eens iets gevonden uit de Eerste Wereldoorlog. Hè? Ja. En zelfs dan is het nog levensgevaarlijk voor sommige explosieven. Ja. Goed, nou ja, in Breskens gaan ze een dagje in elk geval naar zee, denk ik. Eventjes hun huis uit vanwege de vliegtuigbom die ontmanteld wordt. Ja, ik zei het toen straks al, het WK komt eraan. Wij gaan dan in die WK-week ook aandacht schenken aan het voetbal. Met wat leuke WK-liedjes natuurlijk, hè. En verschillende landen hebben natuurlijk verschillende liedjes uitgebracht. Gaan we allemaal zo'n beetje wel ten gehore brengen. Ik ga ook elke wedstrijd volgen trouwens, hè. Want ik ben een voetbalfreak. Ik vind het leuk midden in de nacht kijken en zo. Want dat zal er wel in zitten. Want ja, het is in Amerika, dus die tijden zijn allemaal heel anders. En we hebben ook af en toe een itempje van het WK. Nou ja, Bear, die kennen we nog wel, onze columnist. Hè? Beter bekend als Pastoor Servaas. Die heeft in 2024 een leuk stukje geschreven en ook op audio gezet over de zweetband. Misschien kunnen we ons dat nog herinneren. Nou, dat stukje wil ik eventjes ten gehore geven. En die gaat eventjes nu in de herhaling.
1: Beers, roddelijke breuzel.
2: Gistermiddag de bel, onze Limburgse buurman aan de deur. En kwaad dat hij was, giftig, kwaad. Ik zeg, buurman, nou eens rustig, wat is er aan de hand? Ja, zegt hij, het Nederlands voetbal, hè. Het Nederlands voetbal, gewonnen, gisteren gewonnen. Hartstikke mooi. Maar ja, ik wil ook met die hype mee. Ik heb buiten vlaggetjes hangen, ik spaar die voetbalplaatjes, die onderzettertjes, ik spaar alles. Maar ben ik naar de winkel geweest, want heb je dat gezien, Memphis? De baai met zo'n mooie witte zweetband. Dat wil ik ook. Nou, ik naar die winkel, naar die sportwinkel. Giftig ben ik. Kwaad ben ik daar weggelopen. Echt hartstikke kwaad ben ik weggelopen. Ik zeg, waarom dan, buurman? Ja, zei hij. Ze hadden mijn maat niet. En dit was Berg. Graag tot de volgende keer.

0: actualiteiten, het weer, alles voor in een ochtendprogramma. Iedere dag weer opnieuw. Met Erik van Vliet.
1: Ja, het is ook maar hoe je de dag wil beginnen, hè.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Door een onverwachte staking bij luchtverkeersleider Sky zijn op verschillende Belgische luchthavens vanochtend vluchten vertraagd. Op Brussels Airport gaat het om zo'n 25 vluchten en in Luik ongeveer 20 vluchten. De staking begon gisteravond onder luchtverkeersleiders in Luik en Charleroi en breidde zich uit naar andere luchthavens. Er wordt gestaakt tot 7 uur, meldt Sky. De stakingsactie volgt na onderhandelingen over een akkoord met de vakbonden over het digitale controlecentrum voor de luchtvaart in Namen. De website en app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar, waardoor klanten niet bij hun tegoeden kunnen. Het bedrijf zegt zijn activiteiten tijdelijk te hebben gestaakt, omdat het geen juiste vergunning kon krijgen. Daardoor is inloggen op het handelsplatform momenteel niet mogelijk. Klanten konden via Knaken euro's omzetten in cryptomunten, zoals Bitcoin en Ether. Het bedrijf onderzoekt nu hoe het tegoeden van klanten gaat afhandelen en komt later met meer informatie. Nederlanders gaan minder vaak uit eten en kiezen steeds vaker voor een bezorg- of afhaalmaaltijd. Zo blijkt uit transactiedata van ABN AMRO. Het aantal restaurantbezoeken daalde dit jaar met 3,5%, terwijl de online bestellingen juist toenamen. De bank ziet een structurele verandering in het eetgedrag van consumenten. De restaurants hadden te maken met stijgende kosten, personeelstekorten en meer concurrentie van bezorgdiensten. Maar de klanten die er waren gaven wel gemiddeld meer uit. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf nu met hun smartphone betalen via jongerenbank Buut. Volgens de bank is het de eerste keer in Nederland dat mobiel betalen mogelijk wordt voor jongeren onder de 16 jaar. Ouders houden de controle en kunnen uitgaven volgen en limieten instellen. Hun tieners kunnen betalen via digitale spaarpotjes. Buut wil de jongeren leren bewuster met geld om te gaan onder begeleiding van hun ouders. Bij de meeste andere banken kan je pas mobiel betalen vanaf 16 jaar. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Schakel maar in.
8: Van harte welkom.
9: Schakel maar in.
7: En geniet.
10: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
7: Gewoon lekker lang luisteren.
11: Wat zegt u?
9: Gewoon lekker lang luisteren.

Ja, nog wel even volhouden, want voor de wekker wakker is het tot 9 uur, dus weg zijn we nog niet. David Guetta, Tones and I. Ja, gone, gone, gone, hoorde je in dit ochtendradio Vuitton. Ik zeg goedemorgen. Het tweede gedeelte is weer wederom een feit geworden van voor de wekker wakker. Ja, vandaag een lekkere temperatuur in de Langstraat, 19 tot en met 23 graden. Dus het is lekker. Ja, er is ook nog kans op wateroverlast. Want er komen ook zware windstoten als we alle weerberichten moeten gaan geloven. En dan komt er ook heel veel regen dus naar beneden. En dat betekent dus dat er veel putten de boel weer niet aan kunnen. En dan krijgen we weer veel ellende en noem maar op. Dus vandaag gaat dat weer een feit worden. Ja, dus vandaag goede temperaturen, maar het gaat straks regenen en er is wateroverlast. En ook wat zware windstootjes is mogelijk. Dus goed, welkom. We zijn er weer. Dit is Voor de Wekker Wakker.

uit mijn tijd, toen ik ging stappen en uitgaan en dingen ging doen die de jeugd doet natuurlijk in de tijd. Quick Rhythm of the Jungle hoorde je bij Voor de Wekker Wakker op deze dinsdag. We kijken even naar het nieuws vandaag. Ja, de agent die geweld toepaste op een vrouw bij de veelbesproken aanhouding in Zeist, die zegt dat hij niet wist dat ze zwanger was. Ja, beelden van het geweld bij de aanhouding die staan al dagen op social media en iedereen reageert erop. Ja, de agent die de vrouw bij haar arm pakte, die realiseerde zich op dat moment niet dat ze zwanger was, zo schrijft de politie in de verklaring. Op een aantal beelden is te zien hoe meerdere agenten in de gang staan met de verdachte en de zwangere vrouw. Nee, een van de agenten trekt aan de arm van de vrouw, waarna ze op de grond valt en de verdachte springt daarop in de rug van de agent, waarna hij slaande bewegingen maakt. Ook krijgt hij rake klappen van de agent in een andere video die later lijkt te zijn opgenomen. Nou, ik zit even naar die beelden te kijken van die vrouw. Ja, nou, ik moet je zeggen, ik zie op afstand wel dat die vrouw zwanger is, hoor. Het kan misschien aan mij liggen, maar goed, misschien heeft die agent niet op die buik gelet. Maar goed, in elk geval, de politie die heeft dus aangegeven dat ze het niet gezien hadden dat deze vrouw dus zwanger was. Ja. En in een jaar tijd hebben slechts enkele tientallen gemeenten gewerkt aan een lokaal hitteplan. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Klimaatverbond Nederland. Een samenwerkingsverband van onder meer gemeente en provincie. Ja, dat zich dus inzet voor het klimaatbeleid en natuurlijk het Rode Kruis. Ja, in totaal hebben nu 128 van de 342 gemeenten zo'n hitteplan. Ja, bijvoorbeeld als er extreme warmte is, dan moet er van alles gebeuren in zo'n stad of in een dorp. Want ja, dan kun je dus gratis zonnebrand smeren op je lichaam. Er moeten plekken zijn waar je eventjes kunt verfrissen met kranen. Ja, het is een belangrijk draaiboekje en staat hoe kwetsbare mensen moeten worden geholpen als het erg warm is. Nou ja, kwetsbare mensen die gaan met 33, 34 graden, neem ik aan, niet naar buiten. Of althans, die gaan niet de stad in. En die vertoeven dan, als het goed is, in hun tuin met een voetenbadje. Maar goed, als ze dan toch de stad ingaan, dan moeten ze dus beschermd worden. Het gaat dan vooral om ouderen, ook kleine kinderen, zwangere mensen, mensen met fysieke of mentale aandoeningen. Ja, en dan niet te vergeten de dak- en de thuislozen, hè, want die zijn altijd buiten. Ja. En de Deense premier Frederiksen is erin geslaagd een centrum-linkse coalitie te vormen in Denemarken. Er was een lange onderhandeling aan vooraf gegaan voor Deense begrippen. De sociaal-democraat kan zich daardoor opmaken voor een derde termijn als premier van Denemarken. Ja, zo blijkt. Ja, Denemarken, mooi land. En nu dus een andere politieke richting. Ja, er is dus een nieuwe regering gevormd. Verslaggevers hebben al een ontmoeting gehad met koning Frederik. De coalitieonderhandelingen die hebben totaal 69 dagen in Denemarken geduurd. En het is een record, zo meldt de lokale omroep daar. Ja, dus Denemarken die kan zich dus op gaan maken voor een nieuwe regering. En die kunnen dus nu verder het land gaan regeren. Ja, op deze dag trouwens in 1886, als laatste bericht, Grover Cleveland is de eerste Amerikaanse president die trouwt in het Witte Huis. Hij geeft op deze bijzondere plek het jawoord tegen zijn bruid, mooie naam, Florence Folsom. Oh, wat mooi, hè? En wat romantisch. Daar hoort een romantisch liedje bij van Michael Jackson.

Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Er komt een maximum op het aantal opvangplekken in de gemeente Dongen. Dat staat in het nieuwe coalitieakkoord. De gemeente Dongen stelt een maximum van 200 asielzoekers en 100 Oekraïense ontheemden. Het is de eerste keer dat de gemeente spreekt van een maximum aantal. Volgens het CBS gaf de gemeente Dongen in 2026 onderdak aan 175 Oekraïense vluchtelingen. Let erop als je vandaag over de Taxandriaweg in Waalwijk moet rijden. De weg is namelijk gedeeltelijk afgesloten voor verkeer. Er staan werkzaamheden gepland voor de kabels en leidingen in de weg. De weg is afgesloten ter hoogte van Taxandriaweg 8. De parkeerplaats is daardoor nog wel toegankelijk voor mensen. De gemeente Loon op Zand wil onderzoeken of er op het Prins Mauritsplein in Kaatsheuvel plek is voor een kruifkoord. De gemeente wil graag weten hoe de bewoners hierover denken. Tot 1 juli staat er een vragenlijst open op de site van de gemeente. In de vragenlijst wordt men gevraagd wat zij belangrijk vinden bij de aanleg van een kruifkoord. Bijvoorbeeld de toegankelijkheid of het voorkomen van hangjeugd. Het doorgaan van de Kennedy-mars van de Langstraat is weer een stapje dichterbij. De organisatie heeft namelijk de vergunning voor het wandelevenement aangevraagd. Deze is daarmee nog niet per direct gegeven. Dat gaat de gemeente nu beoordelen. Het wandelevenement moet als vanouds starten en eindigen in het centrum van Waalwijk. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

geweest in het OM, 6 keer levenslang. Nou, dan kom je dus nooit meer buiten. De rechtbank die legde die uiteindelijk 3 keer op aan Taggi en 2 medeverdachten. En bewoners van 120 huizen in Zeeland, in Breskens, die moeten een dag hun huis uit. In de omgeving is namelijk een vliegtuigbom gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. En die moet nu onschadelijk gemaakt worden. Ja, en voetbalnieuws. Bondscoach Ronald Koeman van het Nederlands elftal. Die geeft om 2:30 samen met een van zijn spelers een persconferentie. En daarin kijken ze onder meer vooruit op de oefenwedstrijd van morgen tegen Algerije. Dus ja, het is even spannend. Even kijken of alles wel goed op de plek staat. En of het Nederlands elftal het allemaal wel aan kan. En of de systemen allemaal werken. En dan kunnen ze dus aantreden morgen tegen Algerije, de oefenwedstrijd. Nou, we hopen dat ze daar goed uitkomen. En als ze daar goed uitkomen, nou, dan belooft dat wat, toch? Een WK-liedje, Samuel Welten. En de leeuw die komt eraan, jongens. Volgende week.

Ja, we hadden er al van Box af en toe. Dat hebben we al gehoord in het nieuws van een paar jaar geleden. Hè? Ja, je hoorde Took and Play That Game. Hij zat onder andere in deze back-to-back classic. Hè? Ja, de 90s hits door Erik van Vliet. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag, mocht je net de radio aanzetten. We zijn 2 juni. Ja, op deze dag in 1971, Ajax die wint de Europa Cup. In Londen verslaan de Amsterdammers in de finale het Griekse. Daar komt hij aan, Panathinaikos met 2-0. Ik hoop dat ik het goed zeg, wat een naam zeg. De finale in het legendarische Wembley Stadion werd bezocht door 40.000 Nederlanders. En in 1973 op deze dag werd het Van Gogh Museum in Amsterdam geopend. En in Almen vriest het in de nacht 1,2 graden. Moet je nagaan. Ja, nou ja, als we de temperaturen nu bekijken, dan zien we dat er meer dan 30 jaar later natuurlijk veel meer en veel hogere temperaturen zijn. Hè? Ja, en in 1979, ja, ik dacht dat het jaren 80 was, maar dat was dus net niet. Nee, 1979. De Dolly Dots komen voor het eerst de top 40 binnen. Hun single draagt de titel Boys. Zo 13 weken in de lijst blijven staan. En als hoogste positie komt het op nummer 9. En tot 1987 zouden de Dolly Dots nog 24 hits scoren. Ja, en dan vraag je je misschien af, wat zou nou de grootste hit zijn geweest van de Dolly Dots? Nou, dat was deze.

0: heerlijkste start van de zondag Goedemorgen Langstraat. Met Rudy en Paul op Langstraat FM van 9 tot 11.
1: Een programma boordevol muziek en informatie uit uw regio.
0: Met onze wekelijkse items
1: De Minuut van Ruud,
0: Eitje op zondag,
1: Nederproppenstop,
0: Langstraatse Praat
1: en de column van Rienes Krijnen.
2: Wakker voor de wekker.

Ja, vorige week werd ik erop gewezen door Peter Sterkenburg van het radioprogramma op Langstraat FM dat dit een goede artiest is. Nou, ik heb hem nou 2-3 keer gehoord. Ik vind het inderdaad een lekker nummer. On My Way hoorde je van de Waalwijkse zanger. Ja, je hoorde hem bij Langstraat FM. Goed, we gaan er even uit. We zijn zo weer bij je terug.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De inflatie stond vorige maand op een recordhoogte van 3,5%, bijna 1% meer dan in april. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek bij een snelle eerste raming. Het dagelijkse leven werd vooral duurder door de stijging van de energieprijzen, door de oorlog in het Midden-Oosten. Die stegen in mei met 9,9%, aldus het CBS. Ook moest er meer betaald worden voor voedingsmiddelen, dranken en tabak. Later vanochtend komt ook het Europees Statistiekbureau Eurostat met voorlopige cijfers. Bij een restaurant in Weidenest tussen Hoorn en Enkhuizen is een zeer grote brand uitgebroken. Volgens de brandweer moet het pand waarin Ora Restaurant en Café aan de blok Dijk was gevestigd als verloren worden beschouwd. De politie meldt dat er op de muren racistische en kwetsende leuzen zijn aangetroffen, waaronder oprotten en kankerturk. Onderzocht wordt of er sprake is van brandstichting. Door de bluswerkzaamheden is de N506 afgesloten voor verkeer. De brandweer verwacht in Weidenest nog enkele uren bezig te zijn met nablussen. De website en app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar, waardoor klanten niet bij hun tegoeden kunnen. Het bedrijf zegt zijn activiteiten tijdelijk te hebben gestaakt, omdat het geen juiste vergunning kon krijgen. Daardoor is inloggen op het handelsplatform momenteel niet mogelijk. Klanten konden via Knaken euro's omzetten in cryptomunten, zoals Bitcoin en Ether. Het bedrijf onderzoekt nu hoe het tegoeden van klanten gaat afhandelen en komt later met meer informatie. Nederlanders gaan minder vaak uit eten en kiezen steeds vaker voor een bezorg- of afhaalmaaltijd. Zo blijkt uit transactiedata van ABN AMRO. Het aantal restaurantbezoeken daalde dit jaar met 3,5%, terwijl de online bestellingen juist toenamen. De bank ziet een structurele verandering in het eetgedrag van consumenten. De restaurants hadden te maken met stijgende kosten, personeelstekorten en meer concurrentie van bezorgdiensten. Maar de klanten die er waren gaven wel gemiddeld meer uit. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover het radionieuws.
4: Schakel maar in.
5: Van harte welkom.
6: Schakel maar in.
4: En geniet.
7: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
4: Gewoon lekker lang luisteren.
8: Wat zegt u?
6: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Wij zijn 100% Langstraat. 100% voor jou. Hier hoor je de classics en het beste van nu. Langstraat FM.
1: Erik op dinsdag.

hoort dat wel hoor. Je hoort die neusstem een beetje van dit, weet je wel. Een beetje afgeknepen neus. Maar wel een lekker nummer. Calvin Harris, Jazzy en Satisfy bij Voor de Wekker Wakker. Boom, op deze dinsdag 2 juni. Ja, het is druk op de weg. Utrecht, Zetelgenbos, 5 kilometer. Dus de A2 richting Zetelgenbos bij Beest en Waardenburg. En ook bij Zaltbommel en de afrit Kerkdriel. Daar staat 4 kilometer file. Dus als je in die richting gaat, dan staat het vol. Ja, en vanmiddag van 4 tot 6, dan staat het ook weer erg druk op de weg. Maar ja, dan heb je je eigen verkeersleider. Dan is Anton Nachtzaan natuurlijk op de radio. En die heeft ook een leuke speciale aanbieding, hoor. Lekker zwoel. Stel je even voor dat je langs een lekker watertje zit, bijvoorbeeld in een tuinstoeltje. Een lekker cocktailtje op tafel. Een paar danseressen of dansers voor je. En dan dit liedje. Hier is J-Zine. En One Last Dance is de speciale aanbieding. Vanmiddag hoor je hem ook van 4 tot 6 natuurlijk in het programma van Anton. Tot en met 6 juni sowieso. Hè. Dus een paar dagen genieten nog van dit zwoele, lekkere liedje.

staan regelmatig op de playlisten van zangverenigingen. Hè? Ja, ik zag laatst nog een lijstje staan zo op internet van een zangvereniging. En je had ook John Meu op de playlist staan. Hè? Dit was Dark Before the Dawn. Op Voor de Wekker Wakker in het Radio Ochtendfuiten. Mocht je willen reageren, kan dat natuurlijk hè, via Voor de Wekker Wakker. Apenstaartje gmail.com of via de langstraatmedia.nl website. Hè. Daar vind je me vast wel ergens. Dan zie je die koppel ergens staan. En dan kun je gewoon een liedje aanvragen. Bijvoorbeeld, hè, zo kunnen. Je kunt ook appen als je daar zin in hebt. 06 21 21 32 10. Dus dan zo eens eventjes opengooien die app. Misschien is er nog wat binnengekomen, toch? Ja. Goed, Voor de Wekker Wakker. We zijn er nog tot 9 uur.

Tijd gaat snel. Time in a bottle. Hè? Tijd vliegt. We zitten alweer op 2 juni. Dus. Nog eventjes en we zitten alweer op 31 december. Het gaat erg hard. Ja, een appje gehad via 06. Ja, het gaat snel. 06 21 21 32 10. Kunnen jullie een liedje draaien van Shalamar? En I Can Make You Feel Good? Natuurlijk! We zijn de slechtste niet, hè? Nee. Zo dadelijk het regionieuws op Langstraat FM. En ook nog de dagtopper, hè? Die hebben we ook nog van de dikke band. Maar eerst dus Shalamar voor Ronald.

0: is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Er komt een maximum op het aantal opvangplekken in de gemeente Dongen. Dat staat in het nieuwe coalitieakkoord. De gemeente Dongen stelt een maximum van 200 asielzoekers en 100 Oekraïense ontheemden. Het is de eerste keer dat de gemeente spreekt van een maximum aantal. Volgens het CBS gaf de gemeente Dongen in 2026 onderdak aan 175 Oekraïense vluchtelingen. Let erop als je vandaag over de Taxandriaweg in Waalwijk moet rijden. De weg is namelijk gedeeltelijk afgesloten voor verkeer. Er staan werkzaamheden gepland voor de kabels en leidingen in de weg. De weg is afgesloten ter hoogte van Taxandriaweg 8. De parkeerplaats is daardoor nog wel toegankelijk voor mensen. De gemeente Loon op Zand wil onderzoeken of er op het Prins Mauritsplein in Kaatsheuvel plek is voor een kruifkoord. De gemeente wil graag weten hoe de bewoners hierover denken. Tot 1 juli staat er een vragenlijst open op de site van de gemeente. De vragenlijst wordt men gevraagd wat zij belangrijk vinden bij de aanleg van een kruifkoord. Bijvoorbeeld de toegankelijkheid of het voorkomen van hangjeugd. Het doorgaan van de Kennedy-mars van de Langstraat is weer een stapje dichterbij. De organisatie heeft namelijk de vergunning voor het wandelevenement aangevraagd. Deze is daarmee nog niet per direct gegeven, dat gaat de gemeente nu beoordelen. Het wandelevenement moet als vanouds starten en eindigen in het centrum van Waalwijk. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent.
2: Elke morgen opgewekt uit bed.

Een deuntje wat in je kop gaat zitten. Deswee hoor je met live bij Voor de Wekker Wakker. Even kijken naar het nieuws. Netbeheerder Liander die ziet een grote groei van het aantal aanvragen voor een zwaardere stroomaansluiting. In de eerste 5 maanden van vorig jaar vroegen ruim 18.000 huishoudens een zwaardere aansluiting aan. En dit jaar ligt het aantal op 27.500. Ja, 50% toename. Ook het aantal aanvragen voor nieuwe aansluitingen voor huishoudens die steeg met 30%. Ja, de huishoudens die worden nu ook geraakt door de drukte op het stroomnet. Zo zegt een van de woordvoerders van Liander, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het werk aan het stroomnet. Hij zegt, de boodschap is dat niet meer alles altijd overal kan. En er kan nog steeds veel, maar naar de zakelijke klanten gaan de huishoudens nu ook de gevolgen merken van de drukte. Ja, ik heb hier dat dan niet, maar wat gebeurt er dan straks? Heb ik dan geen stroom meer of zo? Of doet hij het niet meer? Of springen de stoppen eruit? Geen idee. Ja, volgens mij is het ook een beetje een taak van de gemeente om de inwoners te beschermen tegen stroomuitval. Hè? Zo denk ik dan. Goed, ook nog WK-nieuws. Ja, Cirincio Summerfield die speelde nog nooit een interland, maar gaat toch naar het WK met Oranje. De Rotterdammer ontwikkelde zich de afgelopen jaren sterk in Engeland. Hij had ook een notitie in zijn telefoon staan en ook een tatoeage. En daardoor wordt hij gedreven. Al jaren formuleert Summerfield, voordat het nieuwe seizoen begint, een aantal doelen voor zichzelf die hij opschrijft bij de notities op zijn iPhone. En zo ook afgelopen zomer. Het waren doelen die bij zijn club West Ham United waren. En eentje voor de zomer van dit jaar. Hij zei, ik schreef dat ik het WK wilde halen. Nou, en maandag was het zover, moest hij zich melden bij de campus in Zeist. Hij dacht, 24 jaar is wel een mooie leeftijd voor het WK. Ja, daar heeft hij gelijk aan. Nou ja, en wel even scoren, jongen. Want we moeten natuurlijk wel het WK hoge ogen gaan scoren. Hè? Ja, en het kan lang duren voordat je een afspraak hebt op een polykliniek. Want er zijn lange wachttijden. Onder andere voor een maag-, lever- en darmziekte. Cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit laten zien dat de verschillen tussen ziekenhuizen groot zijn. In een aantal ziekenhuizen kunnen mensen snel terecht, maar er zijn ook ziekenhuizen waar de wachttijd een jaar of langer is. Nou ja, voor sommige aandoeningen kan dat gewoon niet. Is dat gewoon te lang? Want ja, voor je het weet, hè, als je bijvoorbeeld met darmziekte bijvoorbeeld te lang moet wachten, dan kan het natuurlijk uitlopen op iets heel anders. En dat wil je niet. Dus ja, in een aantal ziekenhuizen kunnen mensen dus wel snel terecht. Maar ja, zo kun je bijvoorbeeld voor een afspraak op de poli van het Maastricht UMC vanaf 30 dagen terecht. En is de wachttijd bij het Zuiderland ziekenhuis in de buurt 360 dagen. Ja, en zo'n groot verschil is er ook in Hilversum. En zo'n groot verschil is er ook in Amersfoort. Ja, de wachttijden die zijn van 14 april tot en met 26 mei in de maag-lever-darm-afdeling. Moet je nagaan. Dus als je bijvoorbeeld iets hebt, of je hebt pijn, dan moet je wachten. Ja, het is verschrikkelijk. Totdat er een gaatje vrij is in het ziekenhuis. Hè? Ja. Maar goed, hopelijk wordt het binnenkort opgelost. Ja, en voor het eerst op deze dag in 1979 brengt de paus een bezoek aan een communistisch land.

0: opgericht die bijdroeg aan de ondergang van het communisme in dat land. Ja, dat was allemaal in 1979.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.
3: Nummer 5.
4: Hi, this is Shakira. Wild and we can't be.
1: Wakker voor de wekker. Iedere ochtend. Van Vliet.

Benson Boone en Sorry I'm Here for Someone Else. Ik ben er voor iemand anders. Het is 9:15. Zo, goedemorgen. Dit is Voor de Wekker Wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 en op zaterdag en zondag van 7 tot 9. Wow! Erik Kamer komt eraan.

Uit de film Dirty Dancing, Eric Carmen en Hungry Eyes. Als je Dirty Dancing niet kent, nou, dan zal ik dat maar snel even gaan bekijken. Want het hoort toch een beetje tot de opvoeding, zou ik bijna willen zeggen. Ja. Toch een film die je gezien moet hebben met Patrick Swayze, die al overleden is. Hè. Ja, en Eric Carmen die had daar een van de liedjes in, hè, Hungry Eyes. Er komt heel veel oude muziek in voor trouwens in Dirty Dancing. En er wordt ook inderdaad vies gedanst, hè. Ja, ja, eventjes nog wat laatst binnengekomen berichten. Ja, er is goed nieuws uit het vogelpark Avifauna. Ja, het is een oud bericht, maar ik wil hem toch even melden. Het is van een week of drie geleden. Er zijn meer dan 50 gutto-kuikens geboren. Kijk, dat is goed, want het gaat niet goed met de gutto in Nederland. Het komen er steeds minder. En ja, nou zijn er dus gutto-kuikens geboren. Dat is een hele goede zaak. En verder dat de vermeende stalker van Sabrina Carpenter een tijdelijk straatverbod heeft gekregen. Dat zie ik ook staan vandaag. En ik zie ook staan dat het vliegverkeer in Zaventem weer hervat is. Want er was vanmorgen een spontane staking bij de luchtverkeersleiders. Ja, op de luchthavens van Luik, Charleroi en Oosteinde, ja, zijn de werkzaamheden weer hervat. Dat is om 9:30 ongeveer. Dan gaat het weer helemaal gebeuren. Maar er was dus een korte staking, hè? Ja. Goed, kunnen we nog eventjes... ja, we kunnen nog wel een liedje doen, hè? Ja, deze. Beetje een gek liedje, maar goed, ik wil hem toch draaien. Odie 3, hier gaat het over de jongens.

0: ba, Michael?
1: Ba't ang kipa LL Cool J? And fan Willem Alexander?

0: meisjes en jongens, ze kunnen niet zonder en ook niet met elkaar.
1: Jongens, laat me niet alleen. Jongens, liever één dan geen.
0: Leuke band aan trouwens, hè? OD3. Ja. Lang geleden werd het liedje gemaakt, 1997 alweer. Hè? Zo, het is weer

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
5: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren.
6: Bel ons op 06 579 07376
5: of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
7: Langstraat FM Nieuws.
8: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. In verschillende delen van de Oekraïne zijn bij zware Russische aanvallen vannacht zeker 9 mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond, dat melden Oekraïnse autoriteiten. Volgens de burgemeester van de hoofdstad Kiev werd zijn stad getroffen door een reeks luchtaanvallen, waardoor een flatgebouw voor een deel instortte. De meeste dodelijke slachtoffers door Russische aanvallen vielen in de Dnipro, in het oosten van Oekraïne, waar 5 mensen om het leven kwamen, melden Oekraïnse media. De inflatie stond vorige maand op een recordhoogte van 3,5%, bijna 1% meer dan in april. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek bij een snelle eerste raming. Het dagelijkse leven werd vooral duurder door de stijging van de energieprijzen, door de oorlog in het Midden-Oosten. Die stegen in mei met 9,9%, al dus het CBS. Ook moest er meer betaald worden voor voedingsmiddelen, dranken en tabak. Later vanochtend komt ook het Europees Statistiekbureau Eurostat met voorlopige cijfers. Gisteravond is een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk bij Duurstede uit de hand gelopen. Volgens de politie was de sfeer grimmig en werd er met vuurwerk en stenen naar politieauto's gegooid. Bij het gemeentehuis van wijk bij Duurstede demonstreerden zo'n 300 mensen. Bij de opvang vorig jaar van asielzoekers in een sporthal in de Utrechtse gemeente waren er problemen. Zo werden winkeldiefstallen gepleegd en veroorzaakte een kleine groep bewoners van het asielzoekerscentrum overlast in de buurt. Bij een restaurant in Weidenest tussen Hoorn en Enkhuizen is een zeer grote brand uitgebroken. Volgens de brandweer moet het pand waarin Ora restaurant en café aan de blok Dijk was gevestigd als verloren worden beschouwd. De politie meldt dat er op de muren racistische en kwetsende leuzen zijn aangetroffen, waaronder oprotten en kankerturk. Onderzocht wordt of er sprake is van brandstichting. Door de bluswerkzaamheden is de N506 afgesloten voor verkeer. De brandweer verwacht in Weidenest nog enkele uren bezig te zijn met nablussen. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover het radionieuws.
9: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
10: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
11: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
12: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk die.
13: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
14: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
15: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
16: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
15: Oh ja?
16: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
15: Klinkt goed.
17: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
18: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
19: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
20: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
21: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
22: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
23: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
24: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
25: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
26: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
27: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
28: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
29: Schakel maar in.
30: Van harte welkom.
31: Schakel maar in.
29: En geniet.
32: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
29: Gewoon lekker lang luisteren.
33: Wat zegt u?
31: Gewoon lekker.

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Er komt een maximum op het aantal opvangplekken in de gemeente Dongen. Dat staat in het nieuwe coalitieakkoord. De gemeente Dongen stelt een maximum van 200 asielzoekers en 100 Oekraïense ontheemden. Het is de eerste keer dat de gemeente spreekt van een maximum aantal. Volgens het CBS gaf de gemeente Dongen in 2026 onderdak aan 175 Oekraïense vluchtelingen. Let erop als je vandaag over de Taxandriaweg in Waalwijk moet rijden. De weg is namelijk gedeeltelijk afgesloten voor verkeer. Er staan werkzaamheden gepland voor de kabels en leidingen in de weg. De weg is afgesloten ter hoogte van Taxandriaweg 8. De parkeerplaats is daardoor nog wel toegankelijk voor mensen. De gemeente Loon op Zand wil onderzoeken of er op het Prins Mauritsplein in Kaatsheuvel plek is voor een kruifkoord. De gemeente wil graag weten hoe de bewoners hierover denken. Tot 1 juli staat er een vragenlijst open op de site van de gemeente. In de vragenlijst wordt men gevraagd wat zij belangrijk vinden bij de aanleg van een kruifkoord. Bijvoorbeeld de toegankelijkheid of het voorkomen van hangjeugd. Het doorgaan van de Kennedy-mars van de Langstraat is weer een stapje dichterbij. De organisatie heeft namelijk de vergunning voor het wandelevenement aangevraagd. Deze is daarmee nog niet per direct gegeven, dat gaat de gemeente nu beoordelen. Het wandelevenement moet als vanouds starten en eindigen in het centrum van Waalwijk. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Uit cijfers van het Rode Kruis en het Klimaatverbond blijkt dat steeds meer gemeenten een hitteplan hebben, waarin maatregelen staan om kwetsbare mensen te beschermen tegen de gevolgen van hoge temperaturen. Daaronder vallen bijvoorbeeld ouderen, kleine kinderen, zwangeren en dak- en thuislozen. Het aantal gemeenten dat nu een hitteplan heeft is gestegen van 90 naar 128. Het Rode Kruis en het Klimaatverbond noemen dat een stap in de goede richting, maar vinden wel dat alle 342 gemeenten in Nederland een hitteplan moeten hebben. Het vertrouwen in het kabinet Jette is flink gedaald. Uit cijfers van het RTL Nieuwspanel blijkt dat op dit moment 22% van de leden van het panel vertrouwen heeft in het kabinet, en dat was bij de start nog 37%. Het kabinet Jette zit vandaag 100 dagen in het zadel. Het verschil met het kabinet Schoof is dat het vertrouwen in die ploeg na 100 dagen nog hetzelfde was. Alleen D66-kiezers hebben nog vertrouwen in het kabinet Jette. Bij de kiezers van de coalitiegenoten CDA en VVD is bijna de helft van het vertrouwen verdampt, aldus RTL Nieuws. In verschillende delen van Oekraïne zijn bij zware Russische aanvallen vannacht zeker 9 mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond, dat melden Oekraïnse autoriteiten. Volgens de burgemeester van de hoofdstad Kiev werd zijn stad getroffen door een reeks luchtaanvallen, waardoor een flatgebouw voor een deel instortte. De meeste dodelijke slachtoffers door Russische aanvallen vielen in de Dnipro, in het oosten van Oekraïne, waar 5 mensen om het leven kwamen, melden Oekraïnse media. Gisteravond is een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk bij Duurstede uit de hand gelopen. Volgens de politie was de sfeer grimmig en werd er met vuurwerk en stenen naar politieauto's gegooid. Bij het gemeentehuis van wijk bij Duurstede demonstreerden zo'n 300 mensen. Bij de opvang vorig jaar van asielzoekers in een sporthal in de Utrechtse gemeente waren er problemen. Zo werden winkeldiefstallen gepleegd en veroorzaakte een kleine groep bewoners van het asielzoekerscentrum overlast in de buurt. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
11: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
12: Grip op compliance? Regel het slim met Perium.
8: Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
12: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
13: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl. Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
14: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
15: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
16: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit. Scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
17: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
18: Schakel maar in.
19: Van harte welkom.
20: Schakel maar in.
18: En geniet.
21: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
18: Gewoon lekker lang luisteren.
22: Wat zegt u?
20: Gewoon.

Tainted Love. Zo, goedemorgen en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Langstraat. Lang uit tot 12 uur zijn we bij je. Straks gaan we even bellen met de Leest en ik wil even met de voorste Venne. We kijken eerst even hoe het staat met de verkeersinformatie op dit moment in de Langstraat. En ik kan je verzekeren, het is rustig op de Brabantse wegen om ons heen. De temperatuur, het is 19 graden en het regent. Ja, hoe lekker is dat eigenlijk? Ja, heel veel mensen zijn naar Suzanne Freek geweest. Ik niet. Wie is halverwege?

Ik ontmoet je halverwege. Je hoorde Suzanne en Freek. Ja, dat is leuk als je aan het daten bent. Dan kun je halverwege afspreken voor de eerste keer, toch? Ja. Goed, 11 minuten over 10. Langstraat lang uit. Tot 12 uur zijn we bij je. Ja, en er zijn wat mensen jarig vandaag. En ja, zullen we dan maar gewoon gelijk eentje doen? Ja, vind ik eigenlijk wel. Doen we deze. Hij wordt 68. En in 1984 had hij een hit met deze plaat. Hij had er ook nog een andere. Alle vrouwen, die heeft hij ook nog gedaan. Maar dit was zijn grootste. Thuis ben, hier is Hans de Boy.

alle vrouwen, Annabel, een vrouw zoals jij en als ik thuis ben. Dat waren eigenlijk een beetje de grote hits van Hans de Boy. Hij ziet vandaag 68 kaarsjes langskomen. En wij draaien hem hier op Langstraat FM. Ja, maar even je ochtenddip door te komen. Mag deze ook wel even langskomen. The Love Connection. En de Bomb. Wie? De Bomb.

0: That's what love can do, Joden. Een plaats die eigenlijk alleen maar op de radio terecht hoort. Toch, ja, Boy Crazy.
1: Wij zijn 100% Langstraat. En hits. Langstraat
0: FM. Ja, en sommige dingen blijven bij je. Ja, zo ook de clip van deze plaat, ja. Boven op een dak. Ja, dat heeft U2 ook gedaan, maar dat hebben deze heren ook gedaan. In de regen, met een metalen gitaar. Ja, daar kwam dat mooie geluidje vandaan. Hier is Erasure, en Sometimes, terug naar 1987.

I'm coming home, I'm coming back tonight. Zometeen Sien van de Kamer met het lokaal en regionaal nieuws hier op Langstraat FM. Maar voordat het zover is, eerst nog een hele leuke plaat. Ja. I'm coming home, I'm coming back tonight. Je hoorde overigens de Purple Disco Machine. Wat ik al zei, voordat het zover is, eerst nog even een hele leuke plaat. We gaan terug naar de jaren 80. Om precies zijn 1984. Orchestral Maneuvers in the Dark. Hier is Locomotion.

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Er komt een maximum op het aantal opvangplekken in de gemeente Dongen. Dat staat in het nieuwe coalitieakkoord. De gemeente Dongen stelt een maximum van 200 asielzoekers en 100 Oekraïense ontheemden. Het is de eerste keer dat de gemeente spreekt van een maximum aantal. Volgens het CBS gaf de gemeente Dongen in 2026 onderdak aan 175 Oekraïense vluchtelingen. Let erop als je vandaag over de Taxandriaweg in Waalwijk moet rijden. De weg is namelijk gedeeltelijk afgesloten voor verkeer. Er staan werkzaamheden gepland voor de kabels en leidingen in de weg. De weg is afgesloten ter hoogte van Taxandriaweg 8. De parkeerplaats is daardoor nog wel toegankelijk voor mensen. De gemeente Loon op Zand wil onderzoeken of er op het Prins Mauritsplein in Kaatsheuvel plek is voor een kruifkoord. De gemeente wil graag weten hoe de bewoners hierover denken. Tot 1 juli staat er een vragenlijst open op de site van de gemeente. In de vragenlijst wordt men gevraagd wat zij belangrijk vinden bij de aanleg van een kruifkoord. Bijvoorbeeld de toegankelijkheid of het voorkomen van hangjeugd. Het doorgaan van de Kennedy-mars van de Langstraat is weer een stapje dichterbij. De organisatie heeft namelijk de vergunning voor het wandelevenement aangevraagd. Deze is daarmee nog niet per direct gegeven, dat gaat de gemeente nu beoordelen. Het wandelevenement moet als vanouds starten en eindigen in het centrum van Waalwijk. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno and Friends, elke dinsdagavond. Hier op Langstraat FM.

In the Name of Love, Sharon Redd. Ja. De 6:30. Het is rustig op de Brabantse wegen. De temperatuur buiten in de Langstraat is maar liefst 19 graden. Ja, 19 graden, je hoort het goed. Ja, bijna 10 graden minder als de vorige week op maandag. De temperatuur de hele week blijft zo rond de 20 graden hangen. En ja, er komt wel het een en ander aan regen ook nog langs. Maar wij brengen de zomer in je huis op via de radio. Met heel veel leuke muziek. Zoals deze van Gordo en Reinier Zonneveld. Hier is

0: Zomerse klankje, terwijl het buiten regent. Ja, je hoorde Loco, Loco, Loco. Toch? Ja. We gaan even naar het centrum van Waalwijk. Want daar zit Demi voor ons klaar bij de leest. Hallo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Daar is ze weer. Ze mag er weer een keer.
1: Daar ben ik weer.
0: Ja. Ja, de zomer komt er bijna aan, maar de leest gaat nog niet sluiten. En wat is er, kunnen de mensen deze week allemaal nog verwachten?

0: wel voor reserveren, maar natuurlijk dan extra leuk dat kinderen gratis kunnen. Dus daar zou ik zeker eens naar kijken. En dan is die week eigenlijk alweer voorbij. En dan wil ik eigenlijk nog één ding uitlichten voor de week erop. En dat is Cor Bakker en Maarten Heijmans. En zij brengen een ode aan Ramses.
1: Ramses Shaffi.
0: En Ramses Shaffi. Ja, Maarten Heijmans heeft zelf ook Ramses Shaffi gespeeld in de serie toen de tijd. Dat was heel populair. En nu komt hij naar het theater met de liedjes. Met pianist Cor Bakker.
1: Oké, okay, ja, en Cor Bakker kennen we dan weer van Paul de Leeuw.
0: Ja, onder andere. Dus ik denk een topcombinatie en heel leuk om naartoe te gaan.
1: Ja, dat denk ik dus ook. Maar hebben we ook nog films of zijn die op?
0: Nee, we hebben zeker ook nog films. We hebben ze nu op het moment ook nog 2 films in de Sirene-sale zitten. Dus als je die voor 12 uur vandaag bestelt, krijg je 50% korting. En dat is 3 Kyotole, dat is een soort arthouse film over liefde en verlies. En ik krijg eigenlijk heel veel sterren van de Volkskrant, van de NRC. Dus dat is zeker een aanrader. En welke ook nog 50% korting op krijgt, is The President's Cake. Dat is een film over Irak en gaat over een meisje die het taart moet maken voor Saddam Hussein. Alleen er is oorlog en er is tekort aan van alles. Dus best wel een heftige film. Maar kreeg heel goede recensies en won in Cannes de publieksprijs en de Camera d'Or prijs. Dus dat is ook een zekere aanrader. En mocht je nou meer houden van de blockbuster films, die hebben we ook nog. Onder andere Michael, over Michael Jackson natuurlijk. En The Devil Wears Prada 2 is ook nog een keer te zien. Dat is ook heel leuk.
1: Heb jij deel 1 ook ooit gezien?
0: Ja, ik heb ze allebei al gezien zelf.
1: Oh, oké, oké.
0: Ja, ik vond het heel leuk. Ik vind het echt een aanrader. Als je deel 1 hebt gezien, dan moet je eigenlijk zeker ook naar deel 2.
1: Ja, maar nou, voordat je naar deel 2 gaat, moet je deel 1 eerst even weer een keer kijken. Dan weet je een beetje weer hoe het zit. En dan moet je naar deel 2 gaan.
0: Ja, klopt. Dat is extra leuk. Het is geen must, maar dan herken je ook wel weer dingen in 2 die ze uit 1 hebben gehaald natuurlijk.
1: Ja. Debbie, dankjewel voor je tijd.
0: Ja, graag gedaan.
1: www.deleest.nl. En ja, hou er ook rekening mee. Volgende week Cor Bakker samen met Maarten Heijmans. Die gaan spelen Ramses Shaffi. Toch?
0: Ja.
2: Sammy loopt niet zo verboden.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
4: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren.
6: Bel ons op 06 579 07376
5: of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
7: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
8: Langstraat FM Nieuws.
9: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De politie meldt dat er nog veel onduidelijk is over het steekincident bij een bedrijf op een bedrijventerrein in Heer Hugo Waard, waarbij een dode en twee gewonden vielen. Zo kan de politie nog niets zeggen over de identiteit van de slachtoffers en over de toedracht. Ook is er nog niemand aangehouden. Gisteravond rukte hulpdiensten massaal uit naar het bedrijventerrein. Op beelden was te zien dat een pand door de politie onder schot werd gehouden. De politie zegt in de loop van de dag met meer informatie te komen. De bewoners van 120 huizen in het Zeeuwse Breskens hebben voor de veiligheid hun huis verlaten vanwege de ontmanteling van een zware bom uit de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst Defensie laat de bom ontploffen op een terrein bij Oostburg. In Breskens liggen veel bommen uit de oorlog. In september 1944 wilden Duitse troepen over de Westerschelde vluchten, maar ze werden door het Britse RAF gebombardeerd. Bij het bombardement werden ook delen van de bebouwde kom van de Zeeuwse stad geraakt. Uit cijfers van het Rode Kruis en het Klimaatverbond blijkt dat steeds meer gemeenten een hitteplan hebben, waarin maatregelen staan om kwetsbare mensen te beschermen tegen de gevolgen van hoge temperaturen. Daaronder vallen bijvoorbeeld ouderen, kleine kinderen, zwangeren en dak- en thuislozen. Het aantal gemeenten dat nu een hitteplan heeft is gestegen van 90 naar 128. Het Rode Kruis en het Klimaatverbond noemen dat een stap in de goede richting, maar vinden wel dat alle 342 gemeenten in Nederland een hitteplan moeten hebben. Het vertrouwen in het kabinet Jette is flink gedaald. Uit cijfers van het RTL Nieuwspanel blijkt dat op dit moment 22% van de leden van het panel vertrouwen heeft in het kabinet en dat was bij de start nog 37%. Het kabinet Jette zit vandaag 100 dagen in het zadel. Het verschil met het kabinet Schoof is dat het vertrouwen in die ploeg na 100 dagen nog hetzelfde was. Alleen D66-kiezers hebben nog vertrouwen in het kabinet Jette. Bij de kiezers van de coalitiegenoten CDA en VVD is bijna de helft van het vertrouwen verdampt, aldus RTL Nieuws. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover het Radio Nieuws.
10: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
11: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
12: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
13: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
14: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
15: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
16: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
17: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
18: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
19: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
20: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
21: Ah, mijn rug. Beweeg. Hé, wat? Huh? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
22: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
23: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
24: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
25: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
26: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
27: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
28: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de Gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of zilver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
29: Schakel maar in.
30: Van harte welkom.
31: Schakel maar in.
29: En geniet.
32: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
29: Gewoon lekker lang luisteren.
33: Wat zegt u?
31: Gewoon lekker.

I hear a rumor. En die rumor die zei dat het de hele week een beetje nat is. Een beetje regenachtig is. Gisteren even boven ergens op een flat gestaan. En dat was eigenlijk wel goed dat we dat gisteren gedaan hebben. En niet vandaag. Het is maar liefst 20 graden in de Langstraat. En rustig op de...

0: Ik weet niet, maar iedereen wil tegenwoordig voortaan met Donnie zingen, ja. Dit keer in de hitlijst is samen met Senna. En die is groot geworden door de cover van Kleine Vogel. En dat was een verhaaltje dat ze de dochter was van Frans Duits. Maar dat schijnt dus helemaal niet waar te zijn.
1: TikTok, TikTok, TikTok. TikTok, TikTok, TikTok.
2: Grappig, blijf je nou?

De Freemasons. When you touch me. Er blijven lekkere platen, toch? Ja, zeker weten. Samen met Catherine Ellis. Hier op Langstraat FM. Zometeen natuurlijk het lokaal en het regionaal nieuws met Sien van der Kaar. Maar voordat het zover is, Everything But a Girl. Ken je deze nog? Terug naar de 90s.

Ja, dat zijn platen waar je niet van op je stoel kan blijven zitten. Nou, daar zit het eentje van, hoor, kan ik je verzekeren. The Killers, we gingen terug naar 2020 alweer. En Caution. En je weet het, heb jij informatie? Laat het ons gewoon even weten via redactie. Langstraatmedia.nl. Of bel gewoon even naar 0416 652 652. En dan even optie 3.

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Er komt een maximum op het aantal opvangplekken in de gemeente Dongen. Dat staat in het nieuwe coalitieakkoord. De gemeente Dongen stelt een maximum van 200 asielzoekers en 100 Oekraïense ontheemden. Het is de eerste keer dat de gemeente spreekt van een maximum aantal. Volgens het CBS gaf de gemeente Dongen in 2026 onderdak aan 175 Oekraïense vluchtelingen. Let erop als je vandaag over de Taxandriaweg in Waalwijk moet rijden. De weg is namelijk gedeeltelijk afgesloten voor verkeer. Er staan werkzaamheden gepland voor de kabels en leidingen in de weg. De weg is afgesloten ter hoogte van Taxandriaweg 8. De parkeerplaats is daardoor nog wel toegankelijk voor mensen. De gemeente Loon op Zand wil onderzoeken of er op het Prins Mauritsplein in Kaatsheuvel plek is voor een kruifkoord. De gemeente wil graag weten hoe de bewoners hierover denken. Tot 1 juli staat er een vragenlijst open op de site van de gemeente. In de vragenlijst wordt men gevraagd wat zij belangrijk vinden bij de aanleg van een kruifkoord. Bijvoorbeeld de toegankelijkheid of het voorkomen van hangjeugd. Het doorgaan van de Kennedy-mars van de Langstraat is weer een stapje dichterbij. De organisatie heeft namelijk de vergunning voor het wandelevenement aangevraagd. Deze is daarmee nog niet per direct gegeven, dat gaat de gemeente nu beoordelen. Het wandelevenement moet als vanuit starten en eindigen in het centrum van Waalwijk. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke werkdag voor de wekker wakker worden met de Verboden Show. Verboden Show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM.

Love Without Hurt Without You. Ja. Zijn de klassiekers van wel eer, zullen we maar zeggen, toch? Je hoorde Billy Ocean. We gingen terug naar 1976. De temperatuur op dit moment is 20 graden. Dat is zo als naar buiten kijk. Ja, het zonnetje probeert het door te prikken, maar dat gaat niet veel lukken vandaag. Verkeersinformatie hebben we ook voor je. Het is rustig op de Brabantse wegen. En ja, 42 jaar geleden werd dit geopend.

0: 42 jaar geleden werd dit geopend in de Efteling. Toen werden er bij de uitgang nog rode neuzen uitgedeeld. Ja, hoe lang is dat alweer niet geleden?
1: Dit is de flitsschijf van deze week.
2: Vanessa Paradis met Leslie Pien.

0: flitsguy van deze week is van Vanessa Paradis. Ja, die ken je misschien nog wel uit de jaren 90 van Be My Baby, ja. En ik kreeg al verschillende appjes binnen van mensen die zeggen van... waarom draai je dat nummertje van het carnavalfestival? Ja, dat vind ik gewoon leuk, ja. Blijf gewoon lekker in je kop zitten. Ta, ta, ta, ta. De hele dag als je vanavond thuis in de auto zit... of op weg naar huis bent op de fiets... dan heb je zoiets van... oh ja, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Ja, ja, ik kan het heel goed weglaten, kan ik je verzekeren. ja, goed. Tijd voor wat conferences. Toch? Hallo? Waarvoor doe jij het niet?
1: Erik Dankers. Langstraat FM.
2: En in de tijd dat ik aan het verbouwen was, werd mijn moeder geopereerd. En godzijdank, ze maakt het nu weer goed. Alhamdulillah, zeggen wij. Toen zei mijn moeder, anders kom je even bij mij logeren. Ik zei, nee, maar dat hoeft echt niet. Ze zei, maar is toch leuk? Het is toch maar voor 6-7 weken? Ik zeg, ja. Dus ik heb er bijna een jaar bij mijn moeder gewoond. Op zich niks mis mee. Alleen, ja, weet je wel, ik had mijn eigen dingen allemaal. Ik denk, ja, dat ga ik er niet aan doen. Ik slikte die antidepressiva pillen en bij mij sloeg die dingen niet aan, hè. Ik kreeg last alleen van bijwerkingen. Zodat de bijsluiter goed lezen, bijwerkingen. Ik had ze allemaal. Ik denk, win dan een prijs als je ze aan kan kruisen? Heb ik. Slapen, dat ging heel slecht. En geluid, ik was overgevoelig voor geluid. Echt klein, dit kwam bij mij, bang, keihard binnen. En mijn moeder woont in Amsterdam, Amsterdam-Osdorp, op 7 Hoog. En beneden behalen ze een winkelcentrum. Ik hoorde gewoon dag en nacht geluiden gewoon. Dan ging ik slapen, dat is voor mij doen heel vroeg, 11 uur, 12 uur. En dan hoorde ik altijd op een vast tijdstip de buurvrouw, die ging naar de werk. Dan hoorde ik over de galerij heen lopen, s'avonds. Was dat vergeten? Daarna de buurman, die zijn hond uit ging laten. Nou, mijn moeder heeft een verwarmingsketel. Als het kouder wordt in huis, slaat hij automatisch aan.

Dat is Amsterdam-Oostdorp, dus af en toe je ook... Trauma-helikopter. En dan keek ik op de klok, was het 5:30 in de morgen. Ik denk, oh, ik slaap nog steeds niet. En dan net dat ik even slaap kreeg, hoorde ik beneden in het winkelcentrum hoe de Dirk van den Broek werd bevoorraad. Hoorde ik die vrachtwagen aankomen rijden.

0: zijn twee honden, hè? Twee honden waren dat.
1: Okay.
0: Wat zeg je, Joop?
1: Melk vergeten.
0: Oh jee, hij is de melk vergeten.
1: Ja, hij komt morgen wel.
0: Nee, Joop, ik heb straks melk nodig. Dan moet je terug.
1: Ja, goed, nog eens.
0: Ja, dan kan je mopperen, Joop. Maar nee, ik ben niet vergeten.
1: Dan moet je allemaal terug.
0: Dan moet je allemaal terug.
1: Oh, dan ga je terug.
0: Ja, Joop, dat kan wel zijn. Maar ik ga op de melk. Ik heb melk nodig. Jongens, achteruit. Joop, dat is op je handen. Joop, Joop. Zie je zo, Joop?
1: Oh, je wel een stuk.

0: Hey Jopie.
1: Hey.
0: Nu snel gedaan.
1: Ja, hij stond op te wachten, zei hij, met melk vergeten.
0: Ja, dat zei ik ook.
1: Ja, dat zei ik ook wel. Een lange week.
0: Oké, jongens, kom even helpen. Joop, is op je handen.
1: Joe.
0: Hey, de melk.
1: Oh, wat zei.
0: Wat zeg je, Joop?
1: Zal ik blijken van een week of ik iets wel weet of niet?
0: Joop, ik weet niet wat je zegt.
1: Hopelijk heb ik...
0: Niemand weet wat je zegt.
1: Tot morgen.
0: Joop, zie je morgen weer. Joop, pas op je handen. Joop.

0: Joop, wat zit je te toeteren? Ik schrik me dood.
1: Je hebt problemen met de motor.
0: Oh, en nu?
1: Ja, ik kan niet weg.
0: Oh, moet ik een paar jongens halen, even aanduwen?
1: Dat is een vrachtwagen, man. Ik kan je toch niet aanduwen, gek?
0: Oh, moet ik anders even die choke eruit? Die choke erin, die choke eruit. Even choken. Heb je gechoked?
1: Ja, dat kan ik.
0: Choke nou maar. Zei ik toch? Joop, niet toeteren voor de buren.

0: It's gonna be okay.
1: It's gonna be okay.
0: Robin Schulz. Samen met James Blunt. Ja, hoe mooi kun je het samen maken, hè? Ja, tegenwoordig heb je voortaan heel veel leuke combinaties. Dance met, ja, weet ik wat. Dus straks ook Donny en... Senna, ja. En komen er nog meer langs vandaag? Nee, er komen er geen meer langs vandaag. Nog wel een paar hele leuke, hoor, kan ik je verzekeren. Ook nog een oudje. Ja, uit 1992, een oude nummer 1 notering. Oh. Goed, je hoorde overigens net ook nog Najib Amali. Dit was Robin Schulz samen met James Blunt. En it's gonna be okay.

0: Robin Thicke en Magic. Ja. Vanmiddag kun je ook nog gaan genieten van Rijn Roosendaal met zijn middagmix. En van 6 klaar met Anton Nachtzaam. Ja, en vanavond natuurlijk ook niet te vergeten onze vrienden van Arno and Friends.
1: 100% voor jou.
0: Langstraat FM. Oh ja, een berichtje even voor Arjan Vonk. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-da. Ja, goed. Terug naar 1992. Een oude nummer 1 notering uit onze Nederlandse hitlijsten. Hier is Snap. En Rhythm is a Dancer.

Ja, ook even het laatste nieuws dat prinses Ariane vandaag voor de eerste keer mee op staatsbezoek mag voor Japan. Ja. Wat zeggen we daar nu toch weer van? Ja. Ik vind het wel de leukste, de vrolijkste, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed, wij gaan op naar de boterham, want daar is de tijd voor. En hoe mooi kunnen we het doen samen met Pieter Schilling. We gaan terug naar de jaren 80. Major Tom, zometeen smakelijk eten. Veel plezier vanmiddag met Rijn en met Anton. En vanavond met Arno en Friends. Smakelijk eten en tot morgen.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Autoriteit Consument en Markt meldt dat netbeheerders beloofd hebben dit jaar nog meer maatregelen te nemen om de problemen met het overvolle stroomnet het hoofd te bieden. De netbeheerders hebben van de ACM de opdracht gekregen om met verbeterplannen te komen. Zo kunnen de netbeheerders ruimte creëren met alternatieve contracten waarbij gebruikers op sommige momenten minder of geen stroom kunnen afnemen of terugleveren. Ook gaan de beheerders hun klanten vragen op momenten dat het druk is het stroomgebruik aan te passen. Afgelopen nacht hebben 65 asielzoekers die niet in Ter Apel konden overnachten in de sporthal in het Drentse Tweede Ex-Loermond geslapen. De gemeente Borger-Odoren heeft deze locatie tot en met donderdag als nachtopvang aangeboden. De asielzoekers zijn vanmorgen weer per bus naar Ter Apel gebracht. Volgens een woordvoerder van het Rode Kruis heeft afgelopen nacht niemand op het gras voor het aanmeldcentrum in Ter Apel geslapen. Het KNMI waarschuwt vanmiddag voor stevige onweersbuien. Voor het hele land, behalve Zeeland, geldt code geel. Er is kans op windstoten tot 70 km per uur hagel en flinke regenval. Plaatselijk kan in korte tijd 20 tot 30 mm neerslag vallen, wat voor wateroverlast kan zorgen. De zwaarste buien worden vooral verwacht in het noordoosten van het land. Morgen is het relatief rustig met de hevige buien, maar donderdag neemt de kans op stevige regen- en onweersbuien weer toe. De gemeente Roermond heeft het ontslag aangevraagd van 4 ambtenaren die betrokken zouden zijn bij parkeerfraude. Vorig jaar zomer ontdekte de gemeente dat parkeerders met een uitrijkaart voor de parkeergarage aan het kazerneplein in de Limburgse plaats die kaart vaker gebruikten. Zo hoefden ze geen parkeergeld te betalen. Daardoor liep de gemeente ruim 100.000 euro aan parkeergeld mis, waarvan nu ongeveer de helft is terugbetaald. Volgens de gemeente Roermond zijn in totaal 17 medewerkers betrokken bij de parkeerfraude. Het weer. Felle regen- en onweersbuien trekken over het land. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Hagel- en windstoten komen ook voor. Het wordt tussen de 20 en 25 graden. Dit was het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk die.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
13: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
14: Schoonmaken op hoogte? Kicks. Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op hi-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
15: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
16: Ah, mijn rug.
17: Beweeg.
16: Hé, wat? Huh?
17: Ik ben het. Je rug.
16: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
18: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
19: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
20: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
21: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
22: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
23: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit- of zilverhalsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
24: Waar foto's vervagen, brengen geuren herinneringen terug. Bij Perfumes of the Past vind je parfums uit het verleden die je nergens anders kan vinden. Voor zowel dames als heren.
25: Bel ons 020 679 0052.
24: Kom langs aan de gedempte Oude Gracht 75 in Haarlem of kijk op perfumesofthepast.nl.
26: Schakel maar in.
27: Van harte welkom.
28: Schakel maar in.
26: En geniet.
29: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
26: Gewoon lekker lang luisteren.
30: Wat zegt u?
28: Gewoon lekker.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Er komt een maximum op het aantal opvangplekken in de gemeente Dongen. Dat staat in het nieuwe coalitieakkoord. De gemeente Dongen stelt een maximum van 200 asielzoekers en 100 Oekraïense ontheemden. Het is de eerste keer dat de gemeente spreekt van een maximum aantal. Volgens het CBS gaf de gemeente Dongen in 2026 onderdak aan 175 Oekraïense vluchtelingen. Let erop als je vandaag over de Taxandriaweg in Waalwijk moet rijden. De weg is namelijk gedeeltelijk afgesloten voor verkeer. Er staan werkzaamheden gepland voor de kabels en leidingen in de weg. De weg is afgesloten ter hoogte van Taxandriaweg 8. De parkeerplaats is daardoor nog wel toegankelijk voor mensen. De gemeente Loon op Zand wil onderzoeken of er op het Prins Mauritsplein in Kaatsheuvel plek is voor een kruifkoord. De gemeente wil graag weten hoe de bewoners hierover denken. Tot 1 juli staat er een vragenlijst open op de site van de gemeente. De vragenlijst wordt men gevraagd wat zij belangrijk vinden bij de aanleg van een kruifkoord. Bijvoorbeeld de toegankelijkheid of het voorkomen van hangjeugd. Het doorgaan van de Kennedy-mars van de Langstraat is weer een stapje dichterbij. De organisatie heeft namelijk de vergunning voor het wandelevenement aangevraagd. Deze is daarmee nog niet per direct gegeven, dat gaat de gemeente nu beoordelen. Het wandelevenement moet als vanouds starten en eindigen in het centrum van Waalwijk. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
5: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De nieuwe directeur Duurzaamheid en Communicatie, Donald Pols, was sinds gisteren in dienst en vandaag heeft staalbedrijf Tata Steel uit IJmuiden het contract alweer beëindigd. NRC schreef dat Pols in zijn studietijd in Zuid-Afrika de voorman was van een studentenbeweging die streed tegen de afschaffing van apartheid en de anti-apartheidsbeweging ANC. Pols was recentelijk directeur van Milieudefensie. De Belgische justitie wil 3 verdachten vervolgen voor het in 2022 plannen van een ontvoering van de oud-justitieminister van Quickenborne. Volgens Belgische media gaat het om Nederlanders. Vandaag staan 6 verdachten voor de Belgische Raadkamer. Voor 3 van hen wordt een verzoek ingediend om hen te laten berechten voor een poging tot gijzelneming van een minister. De verdachten werden in Leidschendam, Den Haag en Rijswijk gearresteerd. Tweede Kamerlid namens Pro Esma Lalla verlaat politiek Den Haag en wordt wethouder in Amsterdam. In 2023 stapte de 46-jarige Lalla vanuit de Tilburgse gemeentepolitiek over naar de Tweede Kamer. Vorig jaar solliciteerde ze naar de functie van burgemeester in Tilburg en Delft. Toen zei ze al dat ze zich meer in de gemeentepolitiek thuis voelde. De stap die zij nu zet, voelt voor haar vanzelfsprekend. Voetbalfans die naar de Verenigde Staten afreizen voor het WK krijgen van de Amerikaanse ambassade in Nederland het advies om te zorgen dat alle papieren op orde zijn en extra reistijd in te plannen. Op luchthavens wordt extra drukte verwacht, vooral bij de douane. Allerlei hulporganisaties waarschuwden al dat supporters bij de grens kunnen worden tegengehouden vanwege uitlatingen op sociale media of deelname aan pro-Palestijnse protesten. Zo kan het gebeuren dat de douane voor de veiligheid van de VS elektronische apparaten van reizigers doorzoekt. Denk daarbij aan een telefoon. Het weer. Felle regen en onweersbuien trekken over het land. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Hagel en windstoten komen ook voor. Het wordt tussen de 20 en 25 graden. Dit was het Radio Nieuws.
7: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
12: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
13: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
12: Oh ja?
13: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
12: Klinkt goed.
14: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
15: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
16: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
17: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
18: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
19: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
20: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
21: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
22: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
23: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
24: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
25: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in 1 keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
26: Schakel maar in.
27: Van harte welkom.
28: Schakel maar in.
26: En geniet.
29: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
26: Gewoon lekker lang luisteren.
30: Wat zegt u?
31: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Er komt een maximum op het aantal opvangplekken in de gemeente Dongen. Dat staat in het nieuwe coalitieakkoord. De gemeente Dongen stelt een maximum van 200 asielzoekers en 100 Oekraïense ontheemden. Het is de eerste keer dat de gemeente spreekt van een maximum aantal. Volgens het CBS gaf de gemeente Dongen in 2026 onderdak aan 175 Oekraïense vluchtelingen. Let erop als je vandaag over de Taxandriaweg in Waalwijk moet rijden. De weg is namelijk gedeeltelijk afgesloten voor verkeer. Er staan werkzaamheden gepland voor de kabels en leidingen in de weg. De weg is afgesloten ter hoogte van Taxandriaweg 8. De parkeerplaats is daardoor nog wel toegankelijk voor mensen. De gemeente Loon op Zand wil onderzoeken of er op het Prins Mauritsplein in Kaatsheuvel plek is voor een kruifkoord. De gemeente wil graag weten hoe de bewoners hierover denken. Tot 1 juli staat er een vragenlijst open op de site van de gemeente. In de vragenlijst wordt men gevraagd wat zij belangrijk vinden bij de aanleg van een kruifkoord. Bijvoorbeeld de toegankelijkheid of het voorkomen van hangjeugd. Het doorgaan van de Kennedy-mars van de Langstraat is weer een stapje dichterbij. De organisatie heeft namelijk de vergunning voor het wandelevenement aangevraagd. Deze is daarmee nog niet per direct gegeven, dat gaat de gemeente nu beoordelen. Het wandelevenement moet als vanuit starten en eindigen in het centrum van Waalwijk. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij een passie voor sport en ben jij de presentator die wij zoeken? Wil je voor de sport in de Langstraat iets betekenen? Meld je dan aan als sportpresentator of verslaggever op Langstraat.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De autoriteit Consument en Markt heeft boetes uitgedeeld aan bedrijven die zich met grond, weg en waterbouw bezighouden. Dit vanwege vervalsing van een gemeentelijke aanbesteding. Drie bedrijven, Bouwhuis, Timmerhuis en Vergelder, hebben onderling hun inschrijfprijzen afgesproken en bepaalden op die manier wie de opdracht zou krijgen, zegt de ACM. De bedrijven hebben meegewerkt aan de afhandeling door ACM en krijgen korting op de boete. Van Gelder krijgt geen boete omdat die de verboden afspraken bij de ACM heeft gemeld. De nieuwe directeur Duurzaamheid en Communicatie, Donald Pols, was sinds gisteren in dienst en vandaag heeft staalbedrijf Tata Steel uit IJmuiden het contract alweer beëindigd. NRC schreef dat Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika de voorman van een extreemrechtse studentenbeweging was die streed tegen de afschaffing van apartheid en de anti-apartheidsbeweging ANC. Pols was recentelijk directeur van Milieudefensie. Zijn overstap naar Tata leverde hem veel kritiek op. Schoolreisjes, excursies en kampen dreigen voor steeds meer scholen onbetaalbaar te worden door dalende inkomsten uit de vrijwillige ouderbijdrage. Vooral scholen met veel leerlingen uit arme gezinnen worden hierdoor geraakt. Het Jeugdeducatiefonds vraagt het kabinet om extra financiële steun. Morgen debatteert de Tweede Kamer erover. Sinds 2021 mogen leerlingen niet meer worden uitgesloten als de ouders niet kunnen betalen. Daardoor komen veel scholen veel geld tekort. Het Amerikaanse Florida heeft als eerste staat in de VS een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. De chatbotmakers zouden een onveilig product hebben uitgebracht dat mensen bij gevaarlijk gedrag adviezen geeft. Zo had een man instructies over geschikte wapens en munitie gekregen en schoot op een universiteit om zich heen. Anderen werden geadviseerd over middelen om zichzelf van het leven te beroven. Het weer. Felle regen- en onweersbuien trekken over het land. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Hagel- en windstoten komen ook voor. Het is tussen de 20 en 25 graden. Dit was het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk die.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist, een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
14: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
15: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
16: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl. Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
17: Ah, mijn rug.
18: Beweeg.
17: Hè? Wat? Huh?
18: Ik ben het. Je rug.
17: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
19: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
20: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
21: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
22: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
23: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
24: Schakel maar in.
25: Van harte welkom.
26: Schakel maar in.
24: En geniet.
27: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
24: Gewoon lekker lang luisteren.
28: Wat zegt u?
26: Gewoon lekker lang luisteren.

De jaren 80 wel te verstaan. Beste mensen, is het love. Daarmee begonnen we de middagmix voor deze dinsdag. Goedemiddag, heel hartelijk welkom, beste mensen. Kijk naar buiten, het betrekt een beetje. Het is een beetje drukkend weer hier in Vlijmen in ieder geval. Warm weer, maar wel drukkend. Wat frisser dan gisteren, maar goed te hebben in ieder geval. Het koelt een beetje af, dat mag ik wel, want het is al die tijd redelijk heet geweest. En dat komt meestal de show te goede, want dan heb je wat meer energie om het te presenteren. Want als het warm is, dan kak je een beetje in. Ook de presentator heeft er soms last van. Daar heeft de lunchdip. Goedemiddag in ieder geval, de middagmix. Het gaat vanuit eraan de eerst van u. De zaken die je meldt via middagmix, het langstapmedia.nl en via de WhatsApp van de studio wel te verstaan. En dat is het bekende nummer 06-21-21-3210. Iemand de groeten doen, je favoriete plaat aanvragen, ideeën voor het origineel de koffer misschien wel. Of andere zaken te melden, misschien wel namens een vereniging, dan kan ook. Dat kan ook, dan nemen we dat gewoon mee als soort van agendabericht. Laat het mij maar weten. Tip het maar door op 06-21-21-3210 of mailen op middagmix@langstapmedia.nl. Voor de rest zien van de Kamer het regio nieuws, weer en verkeer en muziek uit de playlist al hier. We kijken in de flitsende 50. Another featuring 54 Ultra and Talk to You is here.

0: Justin DeWild en Cheerio staat momenteel nummer 1 in de top 40. 6 weken in de top 40 en afgelopen week ging hij aan nummer 1. Dikke hit voor deze man. Nederlandstalige muziek, het mag weer, hè?
1: Let's go.
0: Dat bedoel ik. Deze dame, ze pakt je goed, dus dan weet je het. Snijer 2, I'm gonna get you good. Terug naar het jaar 2020.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Er komt een maximum op het aantal opvangplekken in de gemeente Dongen. Dat staat in het nieuwe coalitieakkoord. De gemeente Dongen stelt een maximum van 200 asielzoekers en 100 Oekraïense ontheemden. Het is de eerste keer dat de gemeente spreekt van een maximum aantal. Volgens het CBS gaf de gemeente Dongen in 2026 onderdak aan 175 Oekraïense vluchtelingen. Let erop als je vandaag over de Taxandriaweg in Waalwijk moet rijden. De weg is namelijk gedeeltelijk afgesloten voor verkeer. Er staan werkzaamheden gepland voor de kabels en leidingen in de weg. De weg is afgesloten ter hoogte van Taxandriaweg 8. De parkeerplaats is daardoor nog wel toegankelijk voor mensen. De gemeente Loon op Zand wil onderzoeken of er op het Prins Mauritsplein in Kaatsheuvel plek is voor een kruifkoord. De gemeente wil graag weten hoe de bewoners hierover denken. Tot 1 juli staat er een vragenlijst open op de site van de gemeente. In de vragenlijst wordt men gevraagd wat zij belangrijk vinden bij de aanleg van een kruifkoord. Bijvoorbeeld de toegankelijkheid of het voorkomen van hangjeugd. Het doorgaan van de Kennedy-mars van de Langstraat is weer een stapje dichterbij. De organisatie heeft namelijk de vergunning voor het wandelevenement aangevraagd. Deze is daarmee nog niet per direct gegeven, dat gaat de gemeente nu beoordelen. Het wandelevenement moet als vanuit starten en eindigen in het centrum van Waalwijk. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Sien, dankjewel. Ik heb nog het weerbericht voor je. We trekken vanuit het zuiden stevige buien over het land met kans op onweer, regen in korte tijd en windstoten tot 75 km per uur. Voor de buien uit wordt het nog zo'n 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht wordt het lokaal. Vanavond en vannacht valt lokaal nog een enkele bui, maar veel droger. Maar het wordt wel veel vaker droog. Het koelt af naar zo'n 12 tot 15 graden. Morgen verloopt licht wisselvallig met een mix van zon, wolken en regionaal enkele buien. De meeste buien vallen in de avond. Het wordt dan maximaal zo'n 20 graden. Dan de verkeersinformatie. 19 files, 52 kilometer in totaal. Dit zijn de belangrijkste knelpunten in onze regio. De A2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Mahezen en knooppunt Leenderheide. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Staat 6 kilometer file, de vertraging zo'n 6 minuten. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 3 kilometer file, de vertraging zo'n 3 minuten. En als laatste de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annebos. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Staat zo'n 6 kilometer file, de vertraging zo'n 3 minuten. Tot zover weer en verkeer. De middagmix voor dinsdag en de Rolling Stones en in de Stars.

0: bandleden zijn al behoorlijk op leeftijd, maar ze gaan gewoon door hoor. Rolling Stones in de Stars. Dus even kijken wat in de sterren staat als het gaat om te snel in de koffer. Twee platen met een duidelijke relatie en je weet het als je daarvoor een goede idee hebt. Je mag me daarbij helpen. Het werkt heel simpel, even een mailtje doen of even appen. Deze twee platen hebben een relatie, denk ik. Het doel ligt ongeveer daar en daar. Zit zo en zo. Ik ga je verhaal vertellen en het bewijzen door eerst het origineel en dan de cover in te zetten. En ze doen dan de relatie brood op dood te leggen wat precies de relatie is. Oké, dat hebben we vandaag. Het was in 1970 dat Chairman of Board de single Give Me Just A Little More Time uitbracht. In Nederland was het geen grote hit, maar wel in Amerika. Het haalde zelfs op nummer 3 in de Billboard Hot 100. Maar in Nederland heeft het eigenlijk niet heel veel gedaan, maar het is wel bijgebleven, want later, in 1991, zo'n 21 jaar later, lag Kylie Minogue, weet je wat? Doe de single een keertje over. Disco sausje eroverheen, je kent het wel, Kylie Minogue-stijl. En dan klinkt het ook best leuk. Give me just a little bit more time. Het was wel bepaald wat je nou leuker vindt, het origineel van Chairman of Board, Give me just a little more time, uit 1970. Of in de cover van Kylie Minogue, give me just a little bit more time, uit 1991, een betere. Ja, aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel.
2: En de

0: Het is dadelijk hoe het in elkaar stikt vandaag. Samen of the boards, give me just a little bit more time. Uit 1970 bleek de inspiratie boven Kylie Minogue. Give me just a little bit more time. Uit 1991. André zegt, geef maar weer het origineel hoor. Het origineel vindt het al net wat beter. Ook al dat het wat oude meuk is, oké. Dat kan. In ieder geval, laat mij maar weten wat je ervan vindt. Het origineel de koffer, wat vind je beter? Vaak is de koffer leuk, vaak is het origineel leuk. Soms zijn ze allebei wel goed. En soms kun je echt zeggen, nou, de koffer is een slap aftreksel. Het hoort er een beetje bij. Het is met jezelf apprecieerd natuurlijk. Jouw middagmix. We kijken eens even naar de flitsschijf. Je kunt stemmen op de flits in de 50. Dat kun je doen door een lijstje in te sturen. En dan komt jouw nummer misschien wel op nummer 1.
1: De flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Dit is de flitsschijf van deze week.
3: Vanessa Paradis met Desi Pinti.

niet lang stil geweest rondom deze dame. Maar ze is weer terug aan dit rond. Vanessa Paradis. Flitschrijf deze hele week lang. Nieuwe single. Eens kijken wat het gaat doen komende weken in de lijstjes al hier. Zo, are you funky? Get funky with me.

We hebben de programmering ook op deze dag weer. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering van de Middagmix. Dan weer nieuwe ronde, nieuwe kansen. En laat weten dat je nog mist, hè. Reacties zijn welkom op middagmix@langstraatmedia.nl of via de WhatsApp 06 21 21 32 10. Nog één discoplaatje dan. Terug naar de jaren 80, 1984 met Eugene Wild en Personality. Tot morgen, dan weer in de Middagmix. Hoi.

0: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376. Of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
5: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
6: Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In hoge beroep is door het Openbaar Ministerie een levenslange gevangenisstraf geëist tegen 4 verdachten in het Marengo-proces. Het gaat in deze zaak onder meer om 6 moorden in de onderwereld. 14 verdachten staan terecht. De strafeis tegen Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi volgt later. Taghi zit al een tijdje zonder verdediging en daarom is zijn zaak vertraagd. Eerder veroordeelde de rechtbank hem en 2 medeverdachten al tot een levenslange celstraf. Voormalig directeur van Milieudefensie en vandaag ook van Tata Steel, Donald Pols, heeft gereageerd op zijn verleden als 19-jarige in Zuid-Afrika, waar hij leider was van een extreemrechtse studentenvereniging die zich tegen de anti-apartheid en Nelson Mandela's ANC keerde. Hij zegt dat hij met de kennis van nu er eerder iets mee had moeten doen en hoe bekender hij werd, hoe meer hij zich besefte dat het een keer zou uitkomen, aldus Pols. Uit cijfers van Eurostar blijkt dat de spoorvervoerder vorig jaar opnieuw meer treinreizigers van en naar Nederland heeft vervoerd. Het gaat om 4 miljoen passagiers. Vooral op het traject Amsterdam-Londen waren er meer passagiers. Ook voor dit jaar verwacht Eurostar een verdere groei in passagiersaantallen van en naar Nederland. Met de bekendmaking van de jaarcijfers kondigt Eurostar ook nieuwe internationale routes aan, waaronder die tussen Amsterdam en het Zwitserse Genève. Tegen de belofte van de Amerikaanse president Donald Trump in gaan Israël en Hezbollah alsmaar door met aanvallen op elkaar. Volgens Trump zouden de twee hun wapens tijdelijk en onder voorwaarden neerleggen. Israël voerde aanvallen op Zuid-Libanon uit en daarbij raakten onder andere 2 Libanese militairen gewond toen een Israëlische drone hun auto raakte. Volgens Israël werden er vanuit Libanon 3 projectielen afgevuurd. 2 konden onderschept worden en een derde crashte. Het weer. Felle regen en onweersbuien trekken over het land. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Hagel en windstoten komen ook voor. Het is tussen de 20 en 25 graden. Dit was het Radio Nieuws.
8: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
9: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
10: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
12: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
13: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
14: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
13: Oh ja?
14: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
13: Klinkt goed.
15: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
16: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
17: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
18: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
19: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
20: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
21: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
22: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
23: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in 1 keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
24: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit. Kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
25: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
26: Schakel maar in.
27: Van harte welkom.
28: Schakel maar in.
26: En geniet.
29: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
26: Gewoon lekker lang luisteren.
30: Wat zegt u?
28: Gewoon lekker.

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Er komt een maximum op het aantal opvangplekken in de gemeente Dongen. Dat staat in het nieuwe coalitieakkoord. De gemeente Dongen stelt een maximum van 200 asielzoekers en 100 Oekraïense ontheemden. Het is de eerste keer dat de gemeente spreekt van een maximum aantal. Volgens het CBS gaf de gemeente Dongen in 2026 onderdak aan 175 Oekraïense vluchtelingen. Let erop als je vandaag over de Taxandriaweg in Waalwijk moet rijden. De weg is namelijk gedeeltelijk afgesloten voor verkeer. Er staan werkzaamheden gepland voor de kabels en leidingen in de weg. De weg is afgesloten ter hoogte van Taxandriaweg 8. De parkeerplaats is daardoor nog wel toegankelijk voor mensen. De gemeente Loon op Zand wil onderzoeken of er op het Prins Mauritsplein in Kaatsheuvel plek is voor een kruifkoord. De gemeente wil graag weten hoe de bewoners hierover denken. Tot 1 juli staat er een vragenlijst open op de site van de gemeente. In de vragenlijst wordt men gevraagd wat zij belangrijk vinden bij de aanleg van een kruifkoord. Bijvoorbeeld de toegankelijkheid of het voorkomen van hangjeugd. Het doorgaan van de Kennedy-mars van de Langstraat is weer een stapje dichterbij. De organisatie heeft namelijk de vergunning voor het wandelevenement aangevraagd. Deze is daarmee nog niet per direct gegeven, dat gaat de gemeente nu beoordelen. Het wandelevenement moet als vanuit starten en eindigen in het centrum van Waalwijk. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De politie heeft in de zaak van de fatale steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard twee verdachten kunnen oppakken. Een 65-jarige Zaandammer en een 44-jarige man uit de gemeente Velsen. Bij de steekpartij waar mogelijk ook schoten werden gelost, raakten de twee verdachten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Daar zijn ze gearresteerd. De identiteit van het slachtoffer wordt nog onderzocht. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Een 40-jarige voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot een celstraf van 5 jaar... voor het filmen van zo'n 500 jongens in de kleedkamers van meerdere voetbalclubs. Ook acht de rechtbank hem schuldig aan ontucht met een minderjarige jongen. Volgens de rechtbank maakte hij 15 jaar lang stiekem video's en foto's van jongens van tussen de 10 en 14 jaar tijdens het omkleden en douchen. De man was basisschoolleraar van beroep. Hij heeft ook een beroepsverbod van 10 jaar gekregen. Vakbond FNV laat weten dat de aangekondigde stakingen in de zuivelbranche vanavond beginnen. Vanaf 10 uur leggen werknemers bij de vestigingen van Friesland Campina in Meppel en Bijlen het werk neer. Morgenochtend staken de collega's in Nuenen. De stakingen duren tot morgenavond 10 uur. Vorige week dinsdag verliep het ultimatum dat de bond aan de Nederlandse zuivelorganisatie gesteld had. Volgens FNV komen er de komende tijd nog meer stakingen bij en ook bij andere bedrijven in de branche. En vanwege de staking van luchtverkeersleiders worden zo'n 200 vluchten op Brussels Airport geschrapt. De acties vinden tussen 2 uur vanmiddag en 9 uur vanavond plaats. Afgelopen nacht was er ook al een spontane actie en konden bepaalde vluchten niet doorgaan en liepen andere vertraging op. Er wordt gestaakt uit onrust over de komst van een digitaal controlecentrum in Namen. Passagiers worden opgeroepen niet naar de luchthaven te komen als hun vlucht geannuleerd is. Het weer. Felle regen en onweersbuien trekken over het land. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Hagel en windstoten komen ook voor. Het is tussen de 20 en 25 graden. Dit was het radionieuws.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële Webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
11: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
12: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. High Clean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
13: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
14: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
15: Ah, mijn rug. Beweeg. Hé, wat? Huh? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
16: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
17: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
18: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit. Kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
19: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
20: Schakel maar in.
21: Van harte welkom.
22: Schakel maar in.
20: En geniet.
23: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
20: Gewoon lekker lang luisteren.
24: Wat zegt u? Gewoon.

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Er komt een maximum op het aantal opvangplekken in de gemeente Dongen. Dat staat in het nieuwe coalitieakkoord. De gemeente Dongen stelt een maximum van 200 asielzoekers en 100 Oekraïense ontheemden. Het is de eerste keer dat de gemeente spreekt van een maximum aantal. Volgens het CBS gaf de gemeente Dongen in 2026 onderdak aan 175 Oekraïense vluchtelingen. Let erop als je vandaag over de Taxandriaweg in Waalwijk moet rijden. De weg is namelijk gedeeltelijk afgesloten voor verkeer. Er staan werkzaamheden gepland voor de kabels en leidingen in de weg. De weg is afgesloten ter hoogte van Taxandriaweg 8. De parkeerplaats is daardoor nog wel toegankelijk voor mensen. De gemeente Loon op Zand wil onderzoeken of er op het Prins Mauritsplein in Kaatsheuvel plek is voor een kruifkoord. De gemeente wil graag weten hoe de bewoners hierover denken. Tot 1 juli staat er een vragenlijst open op de site van de gemeente. In de vragenlijst wordt men gevraagd wat zij belangrijk vinden bij de aanleg van een kruifkoord. Bijvoorbeeld de toegankelijkheid of het voorkomen van hangjeugd. Het doorgaan van de Kennedy-mars van de Langstraat is weer een stapje dichterbij. De organisatie heeft namelijk de vergunning voor het wandelevenement aangevraagd. Deze is daarmee nog niet per direct gegeven, dat gaat de gemeente nu beoordelen. Het wandelevenement moet als vanouds starten en eindigen in het centrum van Waalwijk. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb je een interview gemist? Kijk dan op onze website bij Uitzending Gemist op langstraatnieuws.nl.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376. Of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
3: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
5: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
6: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
7: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
8: Langstraat FM Nieuws.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het minderheidskabinet bestaande uit D66, VVD en CDA mag wat een ruime meerderheid in de Tweede Kamer betreft geen politieke akkoorden meer sluiten met partijen die geweld tegen vluchtelingen aanmoedigen of goedpraten of theorieën over omvolking erop nahouden. Pro-partijleider Jesse Klaver had hiertoe opgeroepen. De regeringspartijen kunnen zich hierin vinden en stemden ook voor. Volgend jaar zal omroep BNNVARA 79 arbeidsplaatsen schrappen. Dit heeft met de bezuinigingen op de publieke omroep te maken. Het personeel heeft dit vandaag te horen gekregen. Eerder maakte de omroep bekend dat door met verschillende programma's te stoppen 47 arbeidsplaatsen zullen verdwijnen. Met deze tweede reorganisatie neemt BNNVARA de verantwoordelijkheid om aan de organisatiekant te bezuinigen. Bij elkaar opgeteld gaat het om 79 mensen. Amerikaanse agrariërs hoeven binnenkort niet meer zoveel te betalen als ze uit het buitenland landbouwmachines willen aanschaffen. Het Witte Huis heeft aangekondigd dat de importtarieven op landbouwmachines, zoals maaidorsers en oogstmachines, worden verlaagd om de kosten voor Amerikaanse boeren en fabrikanten te drukken. De tarieven dalen met 10%. Veel Amerikaanse bedrijven in de agrarische sector hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten. Oranjebondscoach Ronald Koeman heeft laten weten dat de 23-jarige Bart Verbrugge de eerste doelman van het Nederlands elftal op het WK in de Verenigde Staten zal zijn. Wie de rol van tweede keeper mag vervullen, heeft Koeman nog niet gezegd. Robin Roefs en Mark Vlekken zijn de andere doelmannen in de oranje selectie. Verbrugge is de keeper van Brighton en Hove Albion. Hij zegt veel zin in het WK te hebben en nog geen spanning te voelen. Het weer. Vanavond vallen er hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden. Morgen buien met plaatselijk onweer, maar ook wat zon. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het Radio Nieuws.
10: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
11: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
12: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
13: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
14: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
15: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
16: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
15: Oh ja?
16: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
15: Klinkt goed.
17: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
18: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
19: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
20: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
21: Mag.
22: Wat mag?
21: Je weet wel Mac.
22: Hè?
21: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
23: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
24: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
25: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
26: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
27: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
28: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
29: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
30: Schakel maar in.
31: Van harte welkom.
32: Schakel maar in.
30: En geniet.
33: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
30: Gewoon lekker lang luisteren.
34: Wat zegt u?
32: Gewoon

0: Hallo, hallo, ja, hallo. Oh, ze heeft zeker opgehangen.
1: Ja,
0: waarschijnlijk wel. Spanja en Call Me.
2: Van 6 klaar met Anton Nachtveld.
0: Het is 11:30 over de klok van 5. Een prima goedemiddag. Ruim 440 kilometer aan één grote plek. Trekken buien over het land. In de loop van de middag kunnen er buien lokaal fel zijn met onweer en hagel. En het is zo'n 23 graden in Langstraat. Ik zeg een heel goede middag. Tot 6 uur weer live op Langstraat FM 105.7, 106.8 MHz FM. En uiteraard DHB Plus 6C vanuit Os en 8A vanuit Loon op Zand. En uiteraard langstraatmedia.nl. Voor meer muziek en enge beelden wellicht erbij als je naar de programmatie scrolt. En daar het programma van 6 klaar aan klikt, dan zie je me ook in het wild zomaar hier zitten. Maar, ik zei al, tot 6 uur van 6 klaar met weerverkeer, het lokale nieuws en muziek uit de hitparade van vandaag, uiteraard. Dit is uit Voorburg Den Haag, Somjeu. En 24 hours. Meer uren zitten er niet in het...

Yvonne Elliman. En Love Paint 1982. Dat ze in de hitsparade te vinden was. Ik zei het al, er staat ruim 487 kilometer aan één gesloten blik. En waar het staat, je hoort het nu in de verkeersinformatie hier op Langstraat FM. Op de A2 Randweg Eindhoven, op de parallelrijbaan tussen knooppunt Batendorp en knooppunt Hocht. Is er een spoedtransport aan de gang. Er staat nog geen file, maar het is wel aansluitend langzamerhand. Ring Sertogenbosch langzaam rijdverkeer op de parallelrijbaan tussen Maasbrug en knooppunt Hintam, 4 kilometer. En de verbindingsweg A2 vanuit Sertogenbosch staat het stil op de verbindingsweg A2 vanuit Den Bosch over 2 kilometer. Dan gaan we naar de A27. Stilstand verkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Geertruidenberg en afrit Oosterhout, 2 kilometer. 8 minuten vertraging. Dan is het ook nog aansluiten op de hoofdrijbaan tussen afrit Lexmond en Noorderloos voor 2 kilometer file. Het rijdt langzaam op de hoofdrijbaan tussen de brug over het Wilhelminakanaal en afrit Breda-Noord voor 5 kilometer. Dan is het langzaam rijden op de parallelrijbaan tussen knooppunt Lunette en knooppunt Lunette, 2 kilometer. En het rijdt langzaam op de hoofdrijbaan tussen de Merwedebrug en afrit Nieuwendijk voor 4 kilometer. Dan gaan we naar de A58. Stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen Etteleur en Sint-Willeperrocht, 3 kilometer. Het staat stil op de hoofdrijbaan tussen Best en Oorschot voor 3 kilometer. Dat levert een vertraging van 9 minuten op. Het staat stil op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Bateldorp en Oorschot voor 8 kilometer. En er is hier weer langzaam rijdverkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Tilburg Centrum Oost en afrit Tilburg Reeshof. 2 kilometer vertraging al daar. Dan de A59. Langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Maat en knooppunt Zonzeel, 3 kilometer. En staat stil op de hoofdrijbaan tussen Nuland en Rosmalen-Oost voor 3 kilometer. Langzaam rijden op de hoofdrijbaan tussen Waspik en knooppunt Hoogpolder, 5 kilometer. Staat stil op de verbindingsweg tussen de A59 en vanuit Waalwijk over 1 kilometer. En tot besluit. Langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Den Bosch, Maaspoort en Den Bosch West, 2 kilometer.

Vanessa Paradis. En ook vandaag waag ik me niet aan die uitspraak, jongens. Daar gaan we niet aan beginnen. Het is even voor half zes. Zometeen het nieuws. We hebben nog fijne muziek van Run DMC en Jason Levitt en Soul Sister. Maar de eerste bezorging van een tweedehands tuinhuisje liep gisteravond aan de Wolvendonk in Raamsveer. Net even wat anders dan verwacht. Op het moment dat het huisje met een kraan omhoog werd gehesen, stopte hij mee en bleef het huisje halverwege in de lucht bungelen. Drie brandweerwagens kwamen ter plaatse om het weer veilig op de grond te krijgen. Door een technisch probleem kreeg de kraan geen stroom meer en stopte deze plotseling met werken, waardoor het thuisje halverwege de hijsoperatie bleef hangen als het ware. Omdat het huisje niet meer veilig naar beneden kon worden gebracht, werd de brandweer ingeschakeld. Drie brandweerwagens kwamen ter plaatse, duurde zeker een uur voordat de hulpdiensten het huisje gecontroleerd weer op de grond konden krijgen. Het huisje werd door de eigenaar verkocht voor €150, maar had wel aangegeven dat hij het zelf zou komen brengen. De bezorging verliep dus even wat anders dan de bedoeling was. En of het huisje nog bruikbaar is na die hachelijke periode van het bungelen, dat is niet helemaal duidelijk. 5:55 met Soul Sister, True Before We Started.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Er komt een maximum op het aantal opvangplekken in de gemeente Dongen. Dat staat in het nieuwe coalitieakkoord. De gemeente Dongen stelt een maximum van 200 asielzoekers en 100 Oekraïense ontheemden. Het is de eerste keer dat de gemeente spreekt van een maximum aantal. Volgens het CBS gaf de gemeente Dongen in 2026 onderdak aan 175 Oekraïense vluchtelingen. Let erop als je vandaag over de Taxandriaweg in Waalwijk moet rijden. De weg is namelijk gedeeltelijk afgesloten voor verkeer. Er staan werkzaamheden gepland voor de kabels en leidingen in de weg. De weg is afgesloten ter hoogte van Taxandriaweg 8. De parkeerplaats is daardoor nog wel toegankelijk voor mensen. De gemeente Loon op Zand wil onderzoeken of er op het Prins Mauritsplein in Kaatsheuvel plek is voor een kruifkoord. De gemeente wil graag weten hoe de bewoners hierover denken. Tot 1 juli staat er een vragenlijst open op de site van de gemeente. In de vragenlijst wordt men gevraagd wat zij belangrijk vinden bij de aanleg van een kruifkoord. Bijvoorbeeld de toegankelijkheid of het voorkomen van hangjeugd. Het doorgaan van de Kennedy-mars van de Langstraat is weer een stapje dichterbij. De organisatie heeft namelijk de vergunning voor het wandelevenement aangevraagd. Deze is daarmee nog niet per direct gegeven, dat gaat de gemeente nu beoordelen. Het wandelevenement moet als vanouds starten en eindigen in het centrum van Waalwijk. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Dankjewel, Siem van der K voor jouw bijdrage. De regionale nieuwsupdates. We hebben het regionale weer. Vanavond komen vooral in het oosten en noorden nog enkele stevige onweersbuien voor. Met kans op hagel en windstoten. In de rest van het land en ook op de Langstraat is het op lokale buien na droog. Halverwege de avond is het ongeveer 16 graden bij een matige aan zee. Vrij krachtige wind uit het zuidwesten tot westen. Vannacht is het vaak droog met opklaringen. In de loop van de nacht stijgt vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui. Minima komen uit rond de 13 graden. Morgen woensdag komen er enkele buien voor, lokaal met onweer. Er zijn ook enkele zonnige momenten waar het een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En de temperatuur is om 9 uur ongeveer al een graad of 15. Morgenmiddag komt plaatselijk een bui voor. Ook zijn er droge perioden met zon. Vanuit het zuidwesten neemt de wolking in de loop van de middag toe en stijgt de kans op een buitje. Bij matige aan zee, soms vrij krachtige zuidwestenwind, wordt het 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in de Langstraat. Morgenavond is het bewolkt en valt er af en toe een bui. De temperatuur ligt om en bij de 14 graden en de matige tot vrij krachtige wind draait van zuidwest naar zuid. De nacht na donderdag zijn er droge perioden, maar ook enkele buien, vooral in de kustprovincies.

0: Oh, nummer 1 in 1997, 16 weken top 40. En ze piekte, zoals dat ook horen op nummer 1. 6:08. De jingles gingen een beetje hun eigen leven leiden. Ze hadden er even geen zin in om te wachten op hun beurt. Dus we horen de twee door elkaar. Kan zo eens gebeuren bij Live Radio anno 2026. Van een oud nummer 1 in 1997 naar een oud nummer 1 van op dit moment eigenlijk zo'n beetje. Is gezakt van nummer 1 naar nummer 2 in de top 40. Dit is Alex Warren en Forever Dream op Langstraat FM. Goedemiddag.
1: Out.

Forever Dream uit de top van de hitparade nummer 2. Ik zei het al, dat was Alex Warren, een artiest van heden ten dagen die het niet verkeerd doet volgens mij. Terug in 1972 met The Middle of the Road. Dit is The Talk of the

0: Kijk, voor dit soort muziek is radio uitgevonden.
1: Oh, heerlijk.
0: Je krijgt dus gewoon tranen in hun ogen. Zo mooi vind ik het. En niet in het minst daarom is hij gebombardeerd tot speciale aanbieding in dit programma van 6 o'clock. Je hoort hem elke werkdag rond dit tijdstip. En je hoort hem ook 's morgens nog eens bij Erik van Vliet langskomen. Goodbye.

Het ochtendgebeuren voor de wekker wakker. Jay-Zyn van zijn nieuwste album Vinyl. En dit was de eerste single One Last Time. Nog meer van dat soort pareltjes om 9 voor 6. Dit is Lizzo, About

Ik weet zeker dat ik daar collega Rijn Roosendaal een enorm plezier mee heb gedaan om die nog even te draaien. About Damn Time. Dat was Lizzo. Ze heeft nieuwe muziek uit. En dat, dat gaat nou niet echt om te zeggen van een leien dakje. Dat het een enorme hit aan het in wording is. Dat zijn we eigenlijk helemaal niet van haar gewend. Maar goed. Lizzo was dat, About Damn Time. 2022 was het een, ook niet om te zeggen, een enorm hit om over naar huis te schrijven. Als we even de gegevens erbij gaan pakken. 9 weken top 40, nummer 17. Dus ja, een redelijk hitje. Daarna de hele tijd niks meer gehoord. Tot een maand of wat geleden toen ze een nieuw album uitbracht. En een nieuwe single die we ook al een aantal malen hebben ten gehoor gebracht hier in Van Zesseklaar op Langstraat FM. Je weet het, Langstraat FM is de streekomroep voor de hele Langstraat en daarbuiten. En we worden nog groter en groter en groter. En we hebben uw hulp uiteraard nodig. Heb je iets te melden? Laat ons weten. info@langstraatmedia.nl of gewoon Anton Nachtzaam@langstraatmedia.nl. Dan spelen we het gewoon door naar de redactie. Komt dat allemaal goed. Anton Nachtzaam uit langstraatmedia.nl. En dan hoor je uw verhaal op de radio, op de tv. Kun je het ook nog een keer zien als je daar interesse in hebt. Komt er een hele crew bij je langs, als het ware. Ik heb er nog één voor je, tot aan de mededelingen en het nieuws van 6 uur. Dat is een nummer wat 2 keer uit is gebracht. 1 keer in 1992. Toen stond het op nummer 11. In 6 weken tot 40. En er werd een zangeres aan het bandje toegevoegd. In 2006. Toen stond het 22 weken maar liefst in de hitparade. En pikte het op nummer 2. Vanavond tussen 8 en 10. Arno en Friends. En zometeen tussen 6 en 8. De lekkerste non-stop muziek. En zoals gezegd. Nu. U2 en Mary J. Blige. Wat een muziek. Ik zeg. Een hele fijne dinsdagavond. Tot morgen. One night.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het minderheidskabinet bestaande uit D66, VVD en CDA mag wat een ruime meerderheid in de Tweede Kamer betreft geen politieke akkoorden meer sluiten met partijen die geweld tegen vluchtelingen aanmoedigen of goedpraten of theorieën over omvolking erop nahouden. Pro-partijleider Jesse Klaver had hiertoe opgeroepen. De regeringspartijen kunnen zich hierin vinden en stemden ook voor. Volgend jaar zal omroep BNNVARA 79 arbeidsplaatsen schrappen. Dit heeft met de bezuinigingen op de publieke omroep te maken. Het personeel heeft dit vandaag te horen gekregen. Eerder maakte de omroep bekend dat door met verschillende programma's te stoppen 47 arbeidsplaatsen zullen verdwijnen. Met deze tweede reorganisatie neemt BNNVARA de verantwoordelijkheid om aan de organisatiekant te bezuinigen. Bij elkaar opgeteld gaat het om 79 mensen. Amerikaanse agrariërs hoeven binnenkort niet meer zoveel te betalen als ze uit het buitenland landbouwmachines willen aanschaffen. Het Witte Huis heeft aangekondigd dat de importtarieven op landbouwmachines, zoals maaidorsers en oogstmachines, worden verlaagd om de kosten voor Amerikaanse boeren en fabrikanten te drukken. De tarieven dalen met 10%. Veel Amerikaanse bedrijven in de agrarische sector hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten. Oranjebondscoach Ronald Koeman heeft laten weten dat de 23-jarige Bart Verbrugge de eerste doelman van het Nederlands elftal op het WK in de Verenigde Staten zal zijn. Wie de rol van tweede keeper mag vervullen, heeft Koeman nog niet gezegd. Robin Roefs en Mark Vlekken zijn de andere doelmannen in de oranje selectie. Verbrugge is de keeper van Brighton en Hove Albion. Hij zegt veel zin in het WK te hebben en nog geen spanning te voelen. Het weer. Vanavond vallen er hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden. Morgen buien met plaatselijk onweer, maar ook wat zon. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het radionieuws.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
14: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
13: Help je mee?
15: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
16: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
17: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
18: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
19: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
20: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
21: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
22: Schakel maar in.
23: Van harte welkom.
24: Schakel maar in.
22: En geniet.
25: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
22: Gewoon lekker lang luisteren.
26: Wat zegt u?
24: Gewoon lekker.

light is on. Is it dusk or is it dawn?

light is on.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er zijn verschillende hotels in Nederland getroffen door een datalek waarbij klantgegevens zijn buitgemaakt. Criminelen sturen hotelgasten berichten om reserveringen te bevestigen en te betalen. Volgens hoteldienstverlener Hospex zijn in Nederland zeker 100 hotels getroffen. Mogelijk zit het lek in software die hotels gebruiken voor hun reserveringen. Er komen ook uit België en Ierland meldingen binnen. Hotelgasten wordt daarom aangeraden goed te controleren van wie hun berichten afkomstig zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het aantal vermoedelijke ebola-gevallen in Congo fors naar beneden bijgesteld. Eerder werd nog uitgegaan van meer dan 900 mogelijke besmettingen, nu zijn dat er maar 116. Veel mensen met klachten bleken na testen geen ebola te hebben, maar andere ziektes. Sinds mei zijn in de Democratische Republiek Congo 321 besmettingen vastgesteld. Daarvan zijn 48 mensen overleden. Ook in het buurland Oeganda zijn besmettingen gemeld. Er zijn er 15 bevestigd. Vakanties zijn flink duurder geworden en dat zorgt ervoor dat Nederlanders langer wachten met boeken. Volgens reisorganisaties kiezen steeds meer mensen voor een last-minute vakantie. De stijgende prijzen en ook de onrust in de wereld maken reizigers voorzichtiger bij het plannen van hun vakantie. En die is opvallend vaak binnen Europa naar landen als Spanje, Griekenland en Turkije. Reizen naar het Midden-Oosten nemen af, terwijl bestemmingen als Curaçao en Bonaire juist weer vaker worden geboekt. En in het zuiden van Italië zijn 4 verkoolde lichamen gevonden in een uitgebrand busje. De slachtoffers werden aangetroffen bij een tankstation in de regio Calabrië. Volgens Italiaanse media gaat het om een viervoudige moord. Bewakingsbeelden zouden tonen dat de inzittenden niet konden ontsnappen voordat het voertuig in brand werd gestoken. Er zijn 2 verdachten aangehouden. Over hun motief is nog niets bekendgemaakt. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon en 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

0: Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bank

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Langstraat FM nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Turkije heeft een 50-jarige Nederlander uitgeleverd aan Nederland. Het is volgens justitieminister Van Weel Harry L., de broer van de nog altijd voortvluchtige drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Het Openbaar Ministerie verdenkt Harry van het witwassen van grote hoeveelheden geld, goud en horloges. De man is onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee op Rotterdam The Hague Airport aangekomen met een privévliegtuig en direct na aankomst gearresteerd. Er zijn verschillende hotels in Nederland getroffen door een datalek waarbij klantgegevens zijn buitgemaakt. Criminelen sturen hotelgasten berichten om reserveringen te bevestigen en te betalen. Volgens hoteldienstverlener Hospex zijn in Nederland zeker 100 hotels getroffen. Mogelijk zit het lek in software die hotels gebruiken voor hun reserveringen. Er komen ook uit België en Ierland meldingen binnen. Hotelgasten wordt daarom aangeraden goed te controleren van wie hun berichten afkomstig zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het aantal vermoedelijke ebola-gevallen in Congo fors naar beneden bijgesteld. Eerder werd nog uitgegaan van meer dan 900 mogelijke besmettingen, nu zijn dat er maar 116. Veel mensen met klachten bleken na testen geen ebola te hebben, maar andere ziektes. Sinds mei zijn in de Democratische Republiek Congo 321 besmettingen vastgesteld. Daarvan zijn 48 mensen overleden. Ook in het buurland Oeganda zijn besmettingen gemeld. Er zijn er 15 bevestigd. En de staking bij luchtverkeersleider Skies op Belgische luchthavens is beëindigd na een akkoord tussen de directie en de vakbonden. Daardoor kan het vliegverkeer weer veilig worden hervat. De staking zorgde eerder voor het schrappen van tientallen vluchten op Brussels Airport en daardoor raakten veel passagiers tijdelijk gestrand in terminals. De actie hing samen met de onrust over een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Skies en de vakbonden gaan nu opnieuw in overleg om verdere afspraken te maken. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon en 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Goed zo.
8: Langstraat FM.
9: Tot 10 uur vanavond is dit Arno & Friends. Met Arno van den Meerakker en Mirabel Gruijs.

0: Ja, ja, de Bee Gees hoorde je. En dat was natuurlijk een hele lekkere. Staying Alive. En uiteraard niet te vergeten, openen we natuurlijk met een hele mooie Laura Young. Dat was Messi. De enige een beetje een zootje van maakt. Dan kan Laura Young er nog wel een leuk plaatje over schrijven. Niet waar, niet meer?
1: Ja.
0: Ja, leuk gekozen. Prima. Ook het voorprogramma was natuurlijk weer hartstikke leuk. Zoals altijd hier. Dus het is gezegd. Goedenavond. Leuk dat jullie er zijn aan de andere kant van het apparaat. Dit zijn haar nummer Friends. We hebben vanavond dubbele Friends. Want Thibaut is er ook weer. Maar ik had vandaag contact met een Weibo.
1: Oké. Okay.
0: En dat lijkt een beetje op elkaar, hè? Thibaut,
1: ja,
0: Weibo.
1: Ja, daarom. Het eindigt wel op Ibo. En
0: ja,
1: dan,
0: Ibo. Ja. Maar die was een stuk ouder dan Thibaut.
1: Ja. Nee, hij wilde weer een keer mee.
0: Ja, gezellig.
1: Hij,
0: altijd leuk natuurlijk,
1: hij is er even. Ik denk niet dat hij nieuwtjes of zo heeft. Maar ja, hij kan ons altijd verbazen. Oh. En anders dan is het natuurlijk gewoon altijd voor de gezelligheid.
0: Nee, want ik hoorde dat er weer wat nieuwe dingen waren in Efteling. Dus
1: dat zal best, dat hij daar wat van wil delen
0: met ons natuurlijk.
1: Dat zal altijd kunnen natuurlijk. En vriend en radiocollega Paul komt zo meteen ook even langs. Want die gaat voor mij wat bandjes digitaliseren.
0: Oh, dus gezellig. Je hebt nog van die cassettebandjes.
1: Ik heb cassettebandjes van mijn moeder gekregen. En daar heeft mijn opa, die heeft daar allerlei dingen op ingesproken.
0: Oh.
1: Maar ik heb ze nog niet geluisterd.
0: Okay.
1: Maar toen was ik aan het zoeken. En toen wilde eigenlijk Marcel die wilde helpen. En totdat Paul vorige week, toen ik hier dus met hem de uitzending deed.
0: Ja.
1: Dat hij zei, nou, ik heb daar een heel handig apparaatje voor. En ik kan dat. Ik zei, nou, dan... Zou u dan alstublieft voor mij? En toen zei hij, ja,
0: lekker.
1: Dat wil ik wel doen.
0: Mooi.
1: Dus je komt zo meteen even binnenvallen. Gezellig.
0: Oh, nou, dat wordt gezellig. Komt de hond ook weer mee? Of,
1: Nee, want de hond die kan volgens mij wel de trap op, maar niet de trap af. Die is ondertussen in kilo's dermate groot geworden dat het niet handig is om die van de trap te tillen.
0: Ja, maar Paul moet hem ook niet te veel worstjes geven. Dan wordt het beest helemaal dik van.
1: Nou, goed, volgens mij eet hij vooral slippers en brillenkokers en zo, wat ik begreep. Maar dan kunnen we direct wel even aan hem vragen. Want hoe het gaat met de codehond.
0: Coco, hè?
1: Codehond.
0: Ja, en het meubilair is hier ook allemaal net nieuw. Dus dan lijkt het verstandig dat...
1: Het is een lief beest, hoor, voordat luisteraars denken dat hij alles gaat slopen. Maar ja, soms doen honden dat.
0: Ja, maar... Oh nee, ik heb zo een tijd geleden dat ik hem gezien heb in ieder geval.
1: Ja.
0: Goed. Wil je meekletsen? Het kan natuurlijk via onze app 06-21-21-32-10. Als je wat wil melden, 06-21-21-32-10. Of even naar Mirabel Privé of mij, als je ons nummer toevallig hebt.
1: Ja,
0: en dan kun je meekletsen. Misschien heb je nog wel een leuk dingetje of een leuke ervaring. Of een leuk vakantievoorproefje of zo. Je weet maar nooit, want we gaan een beetje die kant weer op langzaam. Hè? Oh ja, het was lekker de afgelopen weken. Tjonge, was het warm, hè, zondag. Oh yeah.
1: Ja.
0: Iedereen zat te puffen en ik vind dat lekker. Kan niet warm genoeg zijn. Dit is het 1980. Leon Haywood, don't push it.

0: Ja, je moet het vooral niet forceren allemaal. Don't push it, don't force it. Leon Haywood uit 1980. Leuke herinnering aan deze plaat altijd. Dus ja, dat is altijd. Ik heb altijd van die.
1: Herinneringen aan muziek.
0: Herinneringen aan muziek. Ja. Maar dat heb je ook, hè? Want je hebt een. Je hebt er wel een stapeltje binnengekregen, hè?
1: Ja, we hadden het vorige week of twee weken terug natuurlijk. Dat we aan het snuffelen waren op websites waar ze dan tweedehands platen hadden. Voor ja, sommige duur en sommige gewoon echt spotprijsjes.
0: Ja.
1: Dus ik heb nu een hele doos binnengekregen gisteren volgens mij.
0: Ja.
1: En ja, daar zitten toch wel weer leuke platen bij. Dus
0: er zitten heel leuke bij.
1: En ook wat ouder en wat nieuwer en een beetje van alles.
0: Ja.
1: Dus ik dacht, ik neem ze mee, want dan kunnen ze inderdaad natuurlijk... Ik vind het altijd wel leuk om even te laten zien wat ik dan heb.
0: Ja, leuk. Ja. Zijn er te veel om er fotootjes van te maken, hè?
1: Het zou wel kunnen, maar het is natuurlijk leuk om het live mee te nemen.
0: Ja, zeker. Ze zien er goed uit, Mirabel. Zijn ze dan ook gewassen weer, net als de vorige
1: keer? Dat weet ik niet, maar ze zijn allemaal wel netjes.
0: Ja zeker.
1: De hoezen die ruiken wat muf.
0: Ja, maar dat is vaker.
1: Ik kreeg al de opmerking van, heb je kattenbrokjes besteld? Dat ruikt een beetje als je een boerenbond binnenloopt, zeg maar zo. Ja. Dus, die ene van Year of the Cat die er gratis bij zat. Daar zit volgens mij wat, beetje van het weer in de hoes. Ja, dat is echt wel een beetje zo'n oude rotzooi.
0: Maar die had je al, Year of
1: the Cat. Die had ik al, dus die kan naar het goede doel.
0: Dat is wel een goed album trouwens, die Year of the Cat. Ja, ik heb hem ook destijds original gekocht in de... Eind jaren 70 volgens mij was dat de Year of the Cat. Een van de eerste LP's, om het zo maar te zeggen. Ja, leuke plaat.
1: Dus,
0: Peter Carey al goed, heb ik ook.
1: Ja, er zijn er heel... En ook een beetje oude, volgens mij. De Hollies en de Sweet. Ik denk,
0: muziek hebben die wel.
1: Ik hou ook wel van een beetje de oude.
0: Ja, nou, daar gaan we daar nog iets van draaien. Want in de Hollies zaten best wel goede muzikanten. Er waren naar de rand hele goede bands gevormd. Dus dat zit... Gaan we dadelijk eventjes kijken. Goed?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Goed, heeft een nieuw album. Paul McCartney. Gaan we straks ook nog iets van draaien. Trouwens, wel even winnen, maar het is wel Paul McCartney. En we draaien een hitje uit de jaren 70 met de Wings.

0: Ja, omdat hij een nieuw album uit heeft, Paul McCartney, ditmaal The Wings erbij. Get Closer uit de jaren 70. Wat een lekkere plaat is dit, zeg. Ik hou wel van een beetje Paul McCartney en Wings. Ik heb hem één keer live mogen zien. In de Ahoy, begin jaren 90, hadden we VIP-kaarten van destijds Grundig. We verkochten de spullen een beetje in de winkel. En mijn collega altijd, die hield van voetbal. Ik zei, nou, dan ga je naar Portugal en dan ga ik naar Paul McCartney. En toen was Linda McCartney nog erbij, dus dat was uniek. En nou, volgens mij had hij 7 opleggers bij aan auto's en apparatuur. Was geweldig in Ahoy. We zaten echt bijna front. En hij speelde alles van de Beatles. En ook over de eigen nummers. Het was gewoon net of je de Beatles hoorde. Echt, ik ben zo blij dat ik die man gezien heb. Maar nog steeds leuke muziek. Dik in de 80. En pas weer een nieuw album uit natuurlijk. En ja, ik heb hem een paar keer beluisterd. En het wordt steeds leuker. Dat is ook een album, Mirabel. Als je het koopt, is ook op vinyl natuurlijk. Ah. Op vinyl, op cd en op cassette.
1: Nou.
0: Echt, overal bij.
1: Alles dus van alles smaken, alles wat je wil.
0: Ja, en je kunt het ook streamen, zei Paul McCartney. Nou. Want gooi de lucht in. En het is, ja, het is echt leuk. Leuk. Ik kan hem aanbevelen. Dus dat is echt een plaat, die moet je een paar keer draaien. En dan denken we, ja, die is leuk. Dus ja, knap hoor, voor die man. Hij hoeft het niet meer voor het geld te doen, want ja, hij krijgt er nooit meer op. Maar goed, hij doet het hartstikke goed. Goed, 22 over 8. De leukste van de Langstraat, dat is Langstraat en Web. En ik ben Arno van der Wierakker met Mirabel Kruijs. En vanavond hebben we natuurlijk ook nog hier Thibaut. Hij doet misschien het nieuws straks of de Efteling nieuwtjes. Je weet maar nooit, hè. Je weet maar nooit dat daar gebeurt van alles. Oh, daar komt hij binnen hoor. Oh jongens, deuren dicht. Met de hond. Oh ja, hier is Danny Swims.

0: is die lekker, die Teddy Swims. Een paar tato's op zijn kop, maar goed.
1: Paar moet
0: kunnen. Ja. Dus, ja, waarom die mensen dat doen? Ik zou zeggen, ja, als ze straks 60 of 70 zijn, dan zien die dingen er niet meer zo mooi uit. En dan gaat dat allemaal voor lebberen. Het is net als je t-shirtje 100 keer was, dat ziet er ook niet meer uit. Nee, dan denken we, ja, dan zitten ze direct in een bejaardenhuis allemaal. Van die,
1: Ja, dan wordt die boom die hij nu heeft, dan wordt een treurwillig,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, zoiets. Ja. Ik zeg, ja, als je dan op je bil doet of zo, of even ja, wat nee, jij doet, dan zie je die zo.
1: Dan wordt het helemaal uitgezakt.
0: Helemaal uitgelept. Ik zie dat wel eens op vakantie, dan zitten daar die Engelsen, dat is altijd leuk, de paap. Die paap helemaal getatoeëerd, die vrouwen. En denken van, oh jee, dat was vroeger misschien een jaar of 60 een leuke meid. Maar nou, jongen, ook een treurwillig. En dan ziet het eruit en zitten er maar die grote... Hi, my friend! Ik zeg, ja, oké, my friend.
1: Ja.
0: En dan beginnen we het... Ik op mijn vakantie Engels altijd. Hè, en dan waarom ze doen... Yeah, maybe you had a black moment. En dan, ja, dan krijg je altijd leuke verhalen van die Engels, hè. Dus ik zeg,
1: ja, die mannen die zitten...
0: Dus vragen ze wat, where are you tattoo? Ik zeg, I have an invisible one.
1: Oké.
0: Okay. We have a black light and you can see him.
1: Ah, oké, okay. Ja, maar die mannen zitten meestal ook net zoveel onder.
0: Net
1: en dan
0: zo
1: meestal
0: onder,
1: zo'n dikke buiken, dan daar helemaal zo'n tatoeage.
0: Ja,
1: maar ja,
0: het
1: hoort gezellig bij elkaar.
0: Het hangt er zo naast, hè?
1: Ja.
0: En de horeca-spoiler die is 3 keer zo groot. En ook de haren zijn vaak oranje, paars, groen. Ik sprak mijn zus nog toen straks op de telefoon. Die waren ook naar een of andere hotelletje geweest in Turkije. Daar zat ook... En Paul, ga je er vandoor? Oh, die echo, ja, dan schaven we die eruit.
1: En hem uitzetten.
0: Doe maar, Paul, die kan uit.
1: Oké.
0: Doei. Hoi, hoi. Ko, ga erop aan. Dag, Ko. Oké. Goed. Maar goed, die zei ook van, ja, leuke mensen. Alleen, ja, voor ons ziet het dan wat minder aantrekkelijk uit, om het zo maar te zeggen.
1: Dat zullen ze van ons ook wel denken als ze ons zien. Dan denken ze, wat een saaie mensen.
0: Leuke mensen, af en toe dan. Ik kwam er pas één tegen op vakantie. En die was helemaal blanco.
1: Ja.
0: Die had niks.
1: Kijk,
0: ja, dat was
1: die is
0: wel
1: uniek.
0: Lachen. Ja, die was uniek. Dat zei ik ook tegen hem. En, maar ja, zijn dochter die was 18. Die had hem volgens mij... die had wat hij niet had, had zij wel.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, maar ja, goed, dat schijnt daar toch om te kunnen.
1: Ja,
0: maar goed, je hebt een heel mooi album van de Honnies gekocht.
1: Ja.
0: Met allemaal grote hits en minder bekende hits. Dit is zo'n plaatje, daar heb ik ook een singeltje ervan. Minder bekend, maar wel leuk. En ze zingen ook wel over dames, dus volgens mij hadden ze er ook wel iets van. En dit vind ik wel een leuke, Mirabel. Ik weet niet of die op jouw album staat,
1: ik ga
0: of gaan we zo
1: kijken.
0: Maar deze is wel leuk.

0: Ja, ik vind het wel mooi. Die hollies die hadden toch behoorlijk wat hitjes, hoor. Die mensen. Jongen. Ik zocht ze net eventjes op. En dan denk je, want zo, die hebben wel wat leuke plaatjes gemaakt. En altijd leuk om te draaien. Waarom draaien we? Omdat Mirabel een dubbelaar gekocht heeft. Waar gewoon, niet alle platen op staan. Maar wel ontzettend veel van deze heren, de hollies. En daar zaten toch wel wat... wat mensen in die toch wel bekend zijn natuurlijk. De zanger destijds was Tony Hicks, Bobby Elliott, Ray Stills, die leeft niet meer, Ian Parker en Patrick Grover. Maar als bekendste natuurlijk kennen we Gray Nash en Alan Clark. Die zijn natuurlijk super bekend. En ja, daar kwamen toch uit die bandjes wel hele goede attesten natuurlijk. Hè, van Gray Nash natuurlijk, van Crosby, Stills, Nash en Young. Dus ook een beetje country. Volgens mij is het ook bijna iedereen die plaat in zijn platenkast staan. En Alan Clark ook leuk. Ja, dat waren toch wel de leuke mensen, de leuke groepen, zeg maar. De Hollies, opgericht begin jaren 60, 1962, lees ik zo even snel, door Alan Clark en gitarist Graham Nash. Ja, prachtig. Leuke muziek, daar houden we van. Wil je nog wat horen van die muziek? Laat het even weten en stem het even af met ons. Maar je hebt een aardige stapel, Mirabel.
1: Ik heb een behoorlijk, ik heb ze niet eens geteld, maar het zijn er behoorlijk wat.
0: Hij moest met een steekwagentje komen.
1: Het was met een busje werd het bezorgd. Ja,
0: wat dacht je, wat komt er nu wel?
1: Nou ja, toen ik het zag, had ik zoiets van, heb ik zoveel platen besteld. Maar ik ben van bovenaf begonnen gewoon om ze op te zetten.
0: Heb je allemaal
1: gedraaid? Nee, dat niet. Nee, ik ben op de helft, denk ik.
0: Op de helft? Dus
1: ik ben gewoon bovenaan begonnen.
0: Uh-huh.
1: En ik heb gewoon, behalve die van jou natuurlijk,
0: oh, ja.
1: Niet.
0: Ja, ja.
1: En die twee.
0: Oh, die had je ook wel mogen draaien, hoor.
1: Dus nou.
0: Want misschien dacht je van, nou, die moet ik de volgende
1: misschien ook wel leuk. Ja, maar ze hebben er overal volgens mij maar één van.
0: Oh, maar die kom je wel weer tegen een keer.
1: Ik vind het wel leuk. Een beetje oud en nieuw en wat bekend en onbekend.
0: Zeker. Maar dan ga je ontdekken. Door gewoon op te zetten en als je
1: precies.
0: Denkt, wow, en draai hem nog een keer, denk je van, oké. Ga hem nog een keer draaien, denk je van,
1: Ja.
0: En dan denk je op een gegeven moment, nou, wauw, wat heb ik gemist al die jaren. Maar zo ben ik fan geworden van Tom Petty.
1: Ja.
0: Ik had ooit één singeltje, Refugee. En ik denk, nou, leuk. En toen ben ik wat LP's gaan kopen en gaan draaien. En op een gegeven moment ook tijdens de sport op een MP3-speler. Ik denk, god, het wordt steeds mooier. Dus vandaar dat ik een beetje aan die van Tom Petty heb je niet meegenomen.
1: Die heb ik uiteindelijk niet meegenomen. Oh, okay. Omdat ik dacht, dan heb ik liever inderdaad die waar dat Refugee op staat, die rode.
0: Ja. Oh, dus, die heb je, Damn Potatoes.
1: Die heb ik niet. Die stond daar ook niet.
0: Oh, dat is wel zijn beste album.
1: Daarom. Dus ik had zoiets van, daar koop ik hem om te kopen.
0: Ja.
1: Ik hou een beetje van de alternatieven. Net als dit, inderdaad, King zit erbij en Blow Monkeys.
0: Ja. Ah, mooi hoor.
1: En Fine Young Cannibals, die van Loyal Call. Daarna Loyal Call en The Commotion. Dus een beetje het wat alternatieve, niet meteen bekende repertoire vind ik leuk om
0: maar wel
1: te hebben.
0: Mooi.
1: Wel maar lekker. Wel mooi, ja. Ja. Ja,
0: nou,
1: ja.
0: We gaan maar allemaal eens kijken of we iets kunnen gaan draaien wat een beetje op die album staan. Alleen we halen ze dan hier virtueel uit de computer. Wij halen ze virtueel uit de computer.
1: Antikraak.
0: Uit de computer, antikraak, ja. Ja, antikraak, ja, dat klinkt zoiets van, we hebben iets gekraakt, hè?
1: Ja, nee.
0: 4 over 8:30, East Banana Rama. Horen we iets in de verte?

0: drie appeltijdelijke dames uit Engeland. Er is ook nog eens tijd een keer Venus gecoverd van The Shocking Blue. Dat was ook een hit, nummer 1 hier trouwens. En deze ook, I Hear a Rumor. En wat is de rumor die we horen? Ja, er is van alles weer aan de hand. Maar wij vertellen lekker niks. Ach, we houden het eventjes in het midden. Oh, anders moeten we een of andere show man even bellen.
1: Ja, dan
0: bellen
1: kunnen we niet aan beginnen.
0: Nee, kunnen we niet aan beginnen. Oh. Paulus net weg, dus dan hadden we wel kunnen roddelen. Maar ja,
1: Als mensen toch wisten wat wij weten, al die I Heard a Rumor. Ja,
0: I Heard a Rumor. Nee.
1: Nou, dat blijft binnenlangs, gaat.
0: Ja, dat doen we buiten de uitzending een beetje om.
1: Ja.
0: Ja, hoor.
1: Ja. Nee, dat kan gewoon, dit kan gewoon niet op zender.
0: Nee, dat kan niet op zender. Nee. Dat kunnen we niet doen. Dat kunnen we niet maken. Nee. Goed. We gaan altijd even de week een beetje doornemen. Want hoe jouw week was. Maar ja, ik heb hem al een beetje gehoord. Maar dan eventjes voor de luisteraars natuurlijk. Want we hebben al een beetje een idee natuurlijk. Waar jouw, vooral jouw weekend was.
1: Hoe mijn week was. Nou, mijn week was eigenlijk inderdaad vrij rustig. Het leuke was, en dat heb ik ook volgens mij afgelopen zondag, toen ik de uitzending met Paul deed, heb ik het gehad over de open dag van Baanbrekers.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk voor mensen met een beperking, met een rugzakje in ieder geval, die niet zo makkelijk aan de werk komen. Dat was zaterdag en dat was erg leuk. Heel interessant om te zien. Dat was ook goed bezocht. Dus dat was mijn invulling van de zaterdag.
0: Hartstikke mooi.
1: En zondag was ik met mijn schoonzus in Arnhem. Mm-hmm. Lekker even een dagje meiden onder elkaar, even lekker shoppen. En toen kwamen we inderdaad bij de platenzaak, waar we het net al heel veel over hebben gehad. Mm-hmm. Met als gevolg een hele tas vol met, zoals jij dat altijd zo treffend weet te zeggen, pareltjes.
0: Ja, er zitten wel een paar leuke dingen tussen.
1: Er zitten hele leuke dingen bij, die je niet meteen zou verwachten, maar die dan wel, dat je denkt, nou, toch leuk om. En het was grappig, want het is, ik weet niet of je het kent, de Waaghals heet het volgens mij.
0: Nee, ik ben in Arnhem, eerlijk gezegd, ik was in de war met Amersfoort, daar zijn wij geweest. En dan was het niet veel. En in Arnhem, volgens mij, nog nooit naar een platenzaak.
1: Deze zit midden in het centrum, dus op zich makkelijk te vinden.
0: Aha.
1: En dan staan er allemaal bakken met gewoon de wat duurdere. En onder heeft hij zo'n een of andere trolley, zo'n kast op wieltjes.
0: Ja.
1: Ja, en daar staan echt dit soort dingen. De merendeel van de platen heb ik daar uitgehaald.
0: Zo.
1: En dan heb je het over 2,50, 3,90. Ja. En dan alle 5 voor een tientje of 3 voor een tientje. Nou ja,
0: geweldig. Er zitten echt leuke platen tussen, hoor.
1: Ja. Er zit ook natuurlijk wel van die bekende dat je denkt, oh ja, daar heb je ze weer.
0: Ja.
1: Maar het is niet de James Last BZN kwaliteit. Hij heeft gewoon wel echt leuke nummers.
0: Ja, en als je bijvoorbeeld net begint, dan is dat hartstikke leuk, hè? Want dan heb je de Eagles misschien nog niet.
1: Nee.
0: Of,
1: en hij had ook wat had hij? Hij had ook best wel leuke platen staan voor 2 tientjes.
0: Mm-hmm.
1: Pink Floyd stond er 1 en Supertramp stond er. Maar dan denk ik, die heb ik allemaal al.
0: Ja.
1: Maar dan denk ik 2 tientjes. Nou ja. En gewoon helemaal nieuw gesield. Dus,
0: dat is toch leuk. Dat is,
1: leuk.
0: Dat zijn een beetje de leuke prijzen. Maar vooral als je dan wat oude spul koopt van een beetje, bijvoorbeeld die van Procol Harum. Ja. Die is leuk. En die ga je draaien. Dan denk je, dat nummer ken ik, die ken ik. Oh, die ken ik niet. En als je een paar keer draait, denk je, het was steeds leuker.
1: Ja, daarom. En het is, ik vind het altijd goed. Ik zeg altijd, het hoort bij je opvoeding.
0: Zeker.
1: Gat in je cultuur, als je dat niet weet. Maar ja, dat ben ik. Ik hou van muziek. Ik hou van oude muziek.
0: Mm-hmm.
1: En dan, dus dat was mijn weekend.
0: Mooie. Ja, en je hebt er voor mij twee uitgekomen.
1: Ik had er voor jou. Ja, we weten van elkaar wat we zoeken.
0: Ja.
1: Dus,
0: ik ben Billy Idol nog niet tegengekomen.
1: Nee, ik ook niet.
0: Nee, maar ik heb wel een quarter flesje die ik niet had. Een import. Hartstikke mooi. Toen ik hem beluisterde, dacht ik van, maar ik denk, nou, ik moet er gewoon aan wennen.
1: En sommige
0: en een paar
1: moet je
0: keer draaien,
1: hebben.
0: En moet je hebben gewoon. Ja. En dan heb ik er toch alweer 3 van quarter flesje. Ik vind Randy Ross gewoon geweldig. Lekker op saxofoon. Zingt gewoon lekker dat. Dat dametje gewoon lekker. En dan natuurlijk Lindsey Buckingham met Christine McVie. Ja, die
1: Fleetwood Mac.
0: Die had je al eerder voor mij een keer gevonden. Alleen
1: ik had hem in Zeeland gevonden. En toen dacht ik, moet ik het? Toen had jij zoiets van, nee, ik vind hem nog wel. Nou, deze is zelfs goedkoper. En hij ziet er volgens mij net zo goed uit als daar.
0: Klopt, nee, maar ik denk, dat kom ik wel tegen. Ja. Maar dan kom je hem dus niet meer tegen.
1: Nee.
0: Zelfs nu op de grote platenbeurs. Dus dan denk je van, nou.
1: En nu, ik zag hem ineens. En ik zeg al, we weten van elkaar wat we zoeken. Dus dan is het makkelijk.
0: Ja, super. Dankjewel.
1: Dus dat was mijn weekend.
0: Ja, toppie. Nou, mijn vrouw heeft geen kind meer aan mij. Ik kan maar zeggen. Nee. Dus dat niet. Nee.
1: Dan moet jij die site waar die platen vandaan komen nog doorspitten een keer. Dus dan,
0: dat ga ik dan doen. Maar ik ben best wel druk. En ik moet ook zakelijk wat dingen doen. Want we hebben natuurlijk wat dingen. Ik ben die telefoons bezig geweest. Het heeft me ook weer 2 dagen gekost om dat allemaal weer te installeren. En toen ging het nog mis. En toen hebben we ook nog een halve dag bij zo'n bankoffice gezeten. Regelden ze het weer niet. Vandaag weer hetzelfde. Jongen. Er is nog wat te leren. Maar goed, het kost allemaal tijd. En het moet wel gebeuren allemaal. Dus, en ik heb de zondag nacht de auto eventjes gewassen. Dat moest ook gebeuren. En ja, even kijken, hebben we nog meer gedaan? Oh ja, we gaan vakantie gaan thuis zoeken. Kost ook tijd. Ja, zondag was slecht weer, dus hadden we een mooie tijd voor. Ja. Hè? Dus ja, nou goed, zo zijn we lekker bezig, hè, met dingetjes weer. Goed, we gaan iets draaien. Nederlandse Bodem, jongens. Een leuke plaat en ook zo'n beetje zo'n glamour rockband destijds. En we kenden ze natuurlijk ook van de Nederlandse sterren overal. En noem ze allemaal op de rubbery robbies. Maar dit was toen hun eerste projectje. Catapult. Ah, ik heb er nog geen verzamelaar van, maar die moet ik nog wel eens een keer kopen.
1: Die komen we wel tegen.
0: Die komen wel tegen, lijkt me wel leuk een keer. Ik heb wel een paar singeltjes van Catapult, maar... Dat is ook jeugdsentiment, hè? Och, ik heb toen nog op cassette die jongens. Let your hair hang down, past de pris.

het is niet hun eerste single. Dat zat ik fout. Dat was Hit the Big Time natuurlijk. Maar wel een leuke plaat deze. Hij scoorde hoog nummer 5 in de top 40 natuurlijk. En Hit the Big Time was hun eerste hit. Nummer 16 in de top 40 in 1974. Maar de grap is dat de band zeg maar ontstaan is toen ze op vakantie waren in Lorette de Mar in 1973. Want een aantal musici uit Leiden, Katwijk, besloten samen een nieuwe band te starten. En ze speelden al wisselend in persoonlijke samenstellingen. Zoals Alexis Purple in Leiden, Oriental Garden in Katwijk. En de basis werd gevormd door Aart Mol en Kees Bergman en Erwin van Pern en Geert-Jan Hessing. Michel S. Houser vulde de groep aan op toetsen. En ze zagen natuurlijk de Golden Earring als hun voorbeeld. En de ex-drummer van de Golden Earring, Jaap Egmond, die raadde uiteindelijk om glamrock te gaan spelen. Omdat toen in die tijd Suzy Quattro, Elvin Stardust, The Sweet Mud allemaal succes hadden, zeg maar. Dus het leuke is, ja, deze mensen. Wat kwam er later aan de voor? Ik zei het al. Rubberen Robbie natuurlijk, die kennen we. De Monotones. Mono. En uiteraard ook de Videokids, maar ook de Surfers. Windsurfing Time Again, die komt ook van hun. Dus ja, ze zien maar weer dat diverse artiesten in diverse plaatjes altijd terugkomen. Ja. 14 voor 9. Leuk dat je luistert. Arno Friends vanavond met Mirabel, Arno en Thibau. En we draaien ook lekker rustige muziek zoals deze. 1980 staat op het hoesje. Dat zal dat waarschijnlijk wel kloppen. Roger Daltrey, Without Your Love.

0: Ik vind het zo'n mooie plaat, deze Roger Daltrey, Without Your Love. 1980, als je zo gaat kijken, jongens. 1980.
1: Ja.
0: Dat is gewoon dik 40 jaar geleden, ja, hè? 46 jaar geleden, wat blijft de tijd?
1: Dat is echt heel, ja, met heel veel nummers dat je denkt, oh ja, bekend nummer, nog niet zo oud. En dan inderdaad weer zegt, dan ga je nadenken en dan denk je, oh, nou.
0: 1980, oh, ja. Ja, dat, 46 jaar oud.
1: Er zijn nummers die klinken na één jaar al dat je denkt, nou, ik weet het niet.
0: Maar en dit dat had ook nu opgenomen kunnen zijn geworden in de studio.
1: Het klinkt toch gewoon,
0: wat goede plaats zegt dit.
1: Ja.
0: Ja, mooi. Roger Daltrey, prachtig. Ja, superleuk, superleuk. Misschien heb je nog wat te melden voor ons. Of eventjes mee te kletsen. 06 21 21 32 10. Verzoek is altijd welkom natuurlijk. Wij draaien wat plaatjes die we ook... Mirabelle heeft ze dan weer op vinyl. Deze heb je niet op vinyl die ik nou ga draaien. Maar die vond ik ook wel leuk. Toen ik hem zag als tekst dacht ik van... Oké, maar volgens mij heb ik hem ook op single. Maar als je hem hoort... En je hebt iets met de jaren 70 of je bent in die tijd een beetje bewust geweest van muziek. Ja, ik ben uit de jaren 60, 61 om precies te zijn. Ben je al zo oud? Jazeker. Maar ik voel me nog als een jonge god. Dit is wel een leuke plaatje. Ik denk van, nou, dat is ook weer een herinnering. Vooral het zeezendertijdperk. Toen Radio Veronica en Noordzee. Ik draai. Misschien ken je hem wel. Hij is wel leuk.

0: Oh, lekker deze. Los Alegres en La Manclita. Het is origineel een Mexicaans volkslied. Ja. Het liedje bekend, wordt in de 20e eeuw opgenomen door heel veel artiesten, zeg maar. Want Trini Lopez, Helmut Lotti, Imca Marina, José Filiano namen het allemaal op. Maar dit is wel de bekendste. En nou is het leuke namelijk van deze groep. De groep La Magdalena heeft namelijk al 2 singletjes gemaakt. En het leuke is dat dit namelijk een groep Chileense en Spaanse straatmuzikanten waren uit Den Haag. En ze werden opgepikt namelijk door Hans Vermeulen van de Sandy Coast. Hij was de ontdekker van deze groep Los Angeles, moet ik zeggen. En muziekproducent samen van de Sandy Coast. Dus die Hans Vermeulen, die zei tegen Rod Red Bullet van Willem Verkoten toen. God, dit kan wel eens een hitje worden. Nou ja, het werd een hit. Volgens mij nummer 1. Ik zal hem eens opzoeken dadelijk. Volgens mij kan ik het wel zien. Ja. Scoorde best goed met deze plaat. Heeft ook nog in de top 2000 gestaan. Maar dit is gewoon een lekker plaatje uit de jaren 70, om er zo maar te zijn. Leuk altijd natuurlijk. Ja, we gaan zo meteen naar het nieuws. Dus ik denk van nou, we doen nog even een discoplaatje. We hebben het vandaag over prinsen, prinsessen. We hadden het over de Efteling. Dus ik denk, nou, speciaal voor Mirabelle. Dat is de prinses van de radio.
1: De prinses.
0: De prinses van de radio.
1: Als ik maar niet als mijn schoenen ga lopen.
0: Nee, nou, ja.

0: gaan naar de boodschappen. Tot zometeen. Dit was Princess. Say I'm your number one. Tot zo.
1: Kleinstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse regering Trump wil AI-ontwikkelaars vragen om hun nieuwste modellen vrijwillig te laten testen door de overheid. Dat moet dan gebeuren voor publicatie met het oog op cyberveiligheid en risico's. Overheidsinstanties krijgen de opdracht om afspraken te maken met AI-bedrijven over die tests. Het beleid volgt uit een presidentieel decreet dat vandaag is ondertekend. Binnen de regering was er al eerder discussie over de invloed van de overheid op de AI-sector en de concurrentie met China. Turkije heeft een 50-jarige Nederlander uitgeleverd aan Nederland. Het is volgens justitieminister Van Weel Harry L., de broer van de nog altijd voortvluchtige drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Het Openbaar Ministerie verdenkt Harry van het witwassen van grote hoeveelheden geld, goud en horloges. De man is onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee op Rotterdam The Hague Airport aangekomen met een privévliegtuig en direct na aankomst gearresteerd. De Britse politie ligt onder vuur na de dood van een 18-jarige student in Southampton. Het slachtoffer werd geboeid terwijl de jongen dodelijk gewond op straat lag en zei dat hij was neergestoken. De dader is al veroordeeld tot levenslang, maar blijkt de politie te hebben misleid. Een betrokken agent is inmiddels uit dienst gegaan, 3 anderen werken er nog. De zaak leidt tot grote ophef in het Verenigd Koninkrijk en het korps wordt onderzocht door politiewaakhond IOPC. De premier en verschillende politici zeggen geschokt te zijn. En de staking bij luchtverkeersleider Skies op Belgische luchthavens is beëindigd na een akkoord tussen de directie en de vakbonden. Daardoor kan het vliegverkeer weer veilig worden hervat. De staking zorgde eerder voor het schrappen van tientallen vluchten op Brussels Airport en daardoor raakten veel passagiers tijdelijk gestrand in terminals. De actie hing samen met de onrust over een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Skies en de vakbonden gaan nu opnieuw in overleg om verdere afspraken te maken. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon en 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
1: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Goed zo.
7: Langstraat FM.
8: Tot 10 uur vanavond is dit Arno and Friends. Met Arno van den Meerakker en Mirabel Gruijs.

Het zou zomaar in 5 minuten gemaakt kunnen zijn, deze 5 minutes van Mainstream uit de jaren 80. Ja, dat leuk altijd, hè? Zo'n plaatje. Altijd gezellig, altijd leuk. Dus ja, altijd gezellig, zoiets. Even kijken, we hebben hier namelijk. We moeten het volgende jingletje hebben in de start. Want nee, moet ik wel de goede pakken, natuurlijk. Even zien, dit is hier volgens mij. Ja, dit is hier. Even kijken, ja. Zie je dat nou wel of niet? Ik moet altijd even kijken hoor, want ik heb hem erin. Tjoep. Is je dat? Ja, we gaan het gewoon proberen. We gaan het gewoon proberen, Thibaut. Komt-ie. Yeah.

0: We zouden bijna een langspeler uit kunnen brengen zo met deze zeg. Lekker, ja. Hè? Lekker, Thibo. Lekker, hè?
1: Heerlijk.
0: Lekker, hè? Lekker, hè? We hebben nog een toegift, hoor. We hebben nog een toegiftje. Dan gaan we die van jou gewoon eventjes
1: is goed.
0: Doen. Deze, hè? Dit is Arno Friends op Langstraat. Ja. Dankjewel. Dankjewel, dames en heren. Koek en de peren.
1: Ja, Thibo.
0: Ja, leuk man.
1: Heel leuk, gezellig.
0: Ja. Nou. Dat gaat maar door, hè?
1: Ja, het gaat maar door, ja.
0: Het gaat maar door.
1: Nou, gelukkig is het klaar.
0: Leuk, hè? Hij is klaar. Ja, oh, gelukkig, hij is klaar. Oké. Ja, ik dacht, we doen er nog één, maar goed. ik denk, jij vindt die leuk altijd, hè?
1: Ja.
0: Of niet dan? Ja, toch? Oef. Maar goed, we hebben nieuws, heb ik begrepen, hè?
1: Ja.
0: Ja?
1: Nieuws.
0: Waar hebben we nieuws van?
1: Ja, wat zou ik beginnen? Ik zou beginnen met 1 mei.
0: 1 mei, oké. Okay,
1: dat zou ik beginnen, want 1 mei is de Hoogmoed open gegaan.
0: Oh, en waar zit die?
1: Bij de bron.
0: Bij de bron, in de?
1: Efteling.
0: Ah, nee, dat voor de mensen die luisteren, die denken van, waar is het spul? Maar in de Efteling. Hey, hartstikke gaaf, man. 1 mei, wow.
1: Ja.
0: Oké, nou, vertel lekker verder.
1: Ja, dat, oké, 1 mei was de opening van de Hoogmoed, ja. Ze zijn nu bezig, denk ik. Jullie zien de zomer Efteling zijn ze bezig met opbouwen.
0: Oh, leuk man.
1: En wat allemaal komt, dan zie je op die Efteling app wel wat voor shows er zijn. Dan, kan ook veranderingen komen. Maar wat ik ook zie, dat ze tenten aan het opbouwen zijn. Een tent. Wat daar aan het doen zijn, weet ik ook maar niet.
0: Maar er komt iets leuks, in ieder geval.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus dat eigenlijk. En wat komt nog meer nieuws?
0: Er was iets met Ravelijn daar op de plein, kwam iets nieuws?
1: Ja, een nieuwe Ravelijn met die... hoe heet dat eigenlijk? Zo'n draaimolen iets.
0: Oh, spannend joh. Oh, leuk. Leuk, ja.
1: Ja, ook leuk, ja.
0: Mm-hmm.
1: En ze hebben nu bij de Efteling... Theater hebben ze een nieuwe theatershow, Magica Luna. Dus eigenlijk gewoon theater zonder tekst, geen geluid. Dus eigenlijk goochelshows, dingen.
0: Oh, leuk. Leuk. Ben je er al geweest?
1: Ja.
0: Ah, ja. Hoe kan ik het eigenlijk vragen? Want ik ben er overal al geweest, hè? Ja.
1: Ja. Dus meer nieuwe dingetjes. Even.
0: Die komen
1: er. Komen nog later. En wat ik wel leuk had gedaan is, in zaterdag een beetje mijn baanbrekers open dag geweest.
0: Oh, afgelopen zaterdag die open dag. Aha, hoe was dat?
1: Leuk.
0: Ja, leuk. Ja. Mocht je ook nog wat doen of iets vertellen? Of,
1: Nee, alleen even rondlopen, even kijken.
0: Ah, kijk.
1: Ja. En ik was, even denken, de 17e.
0: Mm-hmm.
1: Woensdag was ik naar de dokter geweest.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dit was een beetje weer heftig.
0: Mm-hmm.
1: Als ze. Maar hebben ze mij die ontstoken teennagel weer gehad, hebben ze weggehaald.
0: Oeh, nu gaat het beter met de teen?
1: Het gaat wel beter, maar eventjes. Een beetje rustig aan, niet te veel. Waar lopen, maar niet te veel lopen.
0: Mm-hmm.
1: En even kijken of niks. Geen beductie spulletjes op mijn voet komen en geen.
0: Snap ik, ja.
1: Visserijd.
0: Aha. Maar het gaat beter met je teennagel. Gelukkig. Ja. Gelukkig. Dat is fijn om te horen. Ja.
1: Ja, dus dat eigenlijk.
0: Dat was het nieuws een beetje van de afgelopen week.
1: Ja.
0: Nou, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: En graag tot de volgende keer.
1: Dank je.
0: Yes, oké. Wij draaien lekker hot chocolate, hete chocola. Je zou het niet doen met deze temperaturen. 25 graden in de studio en buiten een graad of 22.

0: Ja, dat gitaartje van deze Hot Chocolate, Errol Brown Hill. Ja, te vroeg overleden deze man, maar hij heeft hele mooie muziek achtergelaten, zoals deze. Every Band's a Winner, babe. Ja, heb je van heetje chocola in de kast bij jou? Van Hot Chocolate?
1: Ja, volgens mij eentje met wat Curators Hits. Of in ieder geval wel, ja, ik heb er wel één.
0: Ja, ik heb er ook volgens mij één of twee. Leuk, leuk. Als je die af en toe ziet, denk ik, dan waren je echt weer in de jaren 70, 80 met deze artiest. Gewoon lekker.
1: Ja, en daarvan wordt gezegd dat hij, weet je die, Errol, nog wat?
0: Errol Brown, ja.
1: Dat
0: ja.
1: Hij eigenlijk helemaal niet kon zingen. En dat hij het meer vertelde en een beetje zo, ja, een beetje zo ritmisch.
0: Everyone's a winner.
1: En dan als je het daarna gaat luisteren, dan denk je, ja, is het nou zingen of is het nou een beetje vertellen? Hij vertelt ook heel veel dingen, dat is een of niet, hij praat veel.
0: Ja, ja.
1: Dus het is wel leuk als je dat dan hoort en je gaat erop letten, dan denk je, ja.
0: Ja, klopt, hè. Net als Emily.
1: Ja, het is eigenlijk allemaal een beetje...
0: Ja, die vind ik ook nog steeds mooi, die Emily.
1: Ja, die is natuurlijk sowieso leuk.
0: Knaller jongens uit ja, 70. Prachtig. Goed, we doen even we gaan dan ook iets van die albums van jou draaien. Maar we doen eerst even deze man die helaas niet meer is, deze Michael Hutcherson. We hebben wel een plaatje natuurlijk, hier is In Excess.

0: Heerlijk, In Excess, Never Tear Us Apart. Prachtige plaat, dit zo lekker. Heb je iets van In Excess in jouw kastje staan?
1: Ja, ik heb twee. Ja.
0: Oh, twee zelfs, oh,
1: ja,
0: wauw.
1: Dit kick waar het op staat, heb
0: ik. Ja.
1: En nog een paar, één of twee maxi-singles volgens mij.
0: Oh, lekker.
1: Ja, mooie muziek. Ja, die blijft,
0: mooie muziek,
1: die blijft goed.
0: Ja. Goed, ja, je hebt die mooie LP's van de Horries.
1: Ja.
0: En ik heb ook een paar. En dit vind ik een mooi nummer. Dit is wel minder bekend, maar als je dit hoort, kun je hem ooit... Ik denk, als je hem hoort, dan denk je van...
1: Dank, ja, meestal...
0: Wauw, dit is hem. We gaan hem gewoon draaien. Luister maar eens.

0: He ain't heavy, he's my brother. Prachtig deze van de... Van de oh, die zat ik op het mooie album van jou, Michael. Ja. Prachtige plaat van hier. Dus ja. Maar dadelijk eens even in jouw albums even gaan stuizen, wat we nog gaan draaien.
1: Ja.
0: Want dat is natuurlijk altijd leuk. Dat je denkt van, hé, die plaat is best wel mooi.
1: Ja.
0: Even hoesten. Goed. Bijna 9:30 op de leukste van de Langstraat. I Know My Friends. Elke week op dinsdag zijn we er al jaren. Ik kan me niet herinneren wanneer we begonnen zijn. Dat is wel heel lang geleden. Ik ben hier volgens mij 24 jaar geleden weer. Nee, langer. Boh, het is al 34 volgens mij geleden. 1992 of zo ben ik hier radio gaan maken. Leuk. Maar dat blijft bij ons. Hè. Dat vinden we leuk. Wat is er zo leuk aan radio voor jou, Mirabel?
1: Nou, gewoon sowieso het kletsen. Ik vind het altijd wel gezellig om heen en weer te kletsen. Maar dat je gewoon lekker de muziek kan draaien waar je zelf blij van wordt.
0: Ja.
1: En dan natuurlijk ook wel in je achterhoofd houden dat je het ook wel voor de luisteraars leuk moet maken.
0: Zeker.
1: Maar gewoon dat je gewoon omringd wordt door muziek die leuk is en waar je blij van wordt. En als je denkt, ik heb een baaldag, nou dan zet je muziek op. En dat doe je dan dus niet thuis, maar dat doe je dan gewoon en dat deel je met mensen. En als er mensen inbellen of reactie geven, ja, dan kan je ook daar weer van weer op inspelen. En wat wij altijd hebben, is dat de een begint met een plaat die een herinnering oproept.
0: Mm-hmm.
1: Daar ga je dan op in. En voor je het weet heb je een heel uur met alleen maar vakantieherinneringen. Vriendjes, vriendinnetjes. Maakt niet uit. Verbouwing, verhuizing. Het kan zo gek niet zijn. Of wij hebben er wel iets.
0: Ja.
1: Kunnen er wel een uitzending rondom maken.
0: Ja, leuk is dat altijd, hè? Die inspiratie.
1: Dus, dat dus.
0: Ja.
1: En gewoon het delen van muziek en het leren kennen van nummers die ik dus nog niet kende. Dat ik denk, oh ja, die is ook wel heel leuk.
0: Ja, maar dan hebben we bij jou ook dat jij met nieuwe inspiratie komt.
1: Ik kom ook met nummers, ja. Ook muziek dat jij denkt, nou, die vind ik niet zo.
0: Die, daar ga geen LP van
1: zoals
0: kopen.
1: Zoals een Jamiroquai, waarvan ik denk, vind ik leuk. Ja. Nou, daar maak ik jou niet blij mee.
0: Nee.
1: Maar we kunnen het dan wel van elkaar dus gewoon waarderen dat
0: zeker.
1: De een het wil horen.
0: Ja.
1: En dat is ook leuk.
0: Mm-hmm. Misschien moet ik opgevoed worden met Jamiroquai.
1: Ja, maar dan word ik opgevoed met anderen dan. Maar ja, je hebt me al opgevoed met Fleetwood Mac en met allerlei andere muziek. Dus nee, het komt helemaal goed.
0: Ja, het komt goed. Ik kwam deze ook tegen. Die vind ik ook leuk. Ik begin hem een beetje te waarderen. Ik heb een paar albums beluisterd en misschien koop ik er nog wel een keer in. Maar dit vond ik pas mijn eerste kennismaking met die man. In het begin dacht ik, wat een wat moet ik ervan vinden? Maar het is echt wel een bijzonder persoon.
1: Kijk.

0: too. Come to think about it, his name was, it was you. Damn.
1: Ja, Dido en Eminem, Stan. De eerste kennismaking voor mij in ieder geval met deze man, deze rapper. Ja, Eminem. Je had pas toch een film gezien van 8 Miles, vertelde je?
2: Nou, Jeroen die had die film van 8 Mile zitten kijken.
1: Mm-hmm.
2: En daar komt op een gegeven moment, dat is natuurlijk gebaseerd op zijn eigen leven. Geboren in zo'n trailerpark, in zo'n woonwagenkamp. Moeder verslaafd, ja natuurlijk een hele hoop sores, wat eigenlijk wel bij de meeste artiesten, denk ik, bekend voorkomt.
1: Ja.
2: En dan krijg je aan het einde dat hij dus met dat rappen gaat battelen. En ja, dan wint hij natuurlijk glansrijk. En dat is dat nummer Lose Yourself, wat mm-hmm. hij dan speelt.
1: Ja.
2: Ja, en als je dat dan zo dus, dan die film en dan kijkt en die muziek hoort of dat nummer, is het toch wel indrukwekkend.
1: Het is een apart man.
2: De meeste nummers. Ja, ik hou niet zo van dat rap. Dat is gewoon niet mijn ding. Dus ik zou hem niet zo snel platen van kopen.
1: Nee. Hij heeft met andere artiesten wel wat.
2: Ja, met
1: wat
2: Rihanna heeft hij bijvoorbeeld dat Monster, gedaan. En dit is natuurlijk gewoon. Dit was inderdaad, wie zegt, de kennismaking met Eminem.
1: Mm-hmm. Ja, ik dacht vroeger dat snoepjes waren Eminem, maar het is ook een
2: zanger. Het zijn hele lekkere snoepjes, de Eminems. Ja.
1: Die zijn gevaarlijk lekker.
2: Ook
1: maar,
2: dat.
1: Maar leuk, je hebt ook een heel mooi album gekocht van een dame.
2: Ja.
1: Die we zo meteen gaan draaien. Kun je iets over vertellen? Wil je iets delen?
2: Nee, ik kan er helemaal niks over vertellen. Ik vind alleen de stem leuk en het is een heel ander genre. Het is echt een beetje volgens mij zo'n singer-songwriter. In die hoek moest je het volgens mij zoeken. Je moet het leren waarderen. Ik had de plaat opgezet en dan zijn er nummers dan denk ik, weet het nog niet.
1: Mm-hmm.
2: Maar het is gewoon het is gewoon heel mooi kleine muziek, kleine nummers. Kleine, dus geen niks bombastisch, gewoon alleen haar stem.
1: Mm-hmm.
2: Ik vind het gewoon mooi.
1: We gaan hem lekker draaien.
2: Yes.

0: Prachtig, deze Susanne Vega. Marleen on the Wall.
1: Yes.
0: Mooi nummer. We kennen ze natuurlijk van Luca.
1: Ja, en ze, volgens mij heeft ze nog wel een andere hit. Maar ze heeft niet zo heel erg veel hits. Maar ik heb in ieder geval nu twee platen van kunnen scoren. Dus ik neem aan dat ze er nog wel wat meer heeft.
0: Ja.
1: Ja, en het is gewoon die stemmen. Wat ik al zeg, het is eigenlijk... Ja, er zit natuurlijk nou wel gewoon wat instrumenten achter. Maar in de basis is het gewoon eigenlijk haar stem. En dat was het.
0: Ja.
1: Geen bombastische dingen. Geen grote tierlantijntjes en zo eromheen. En dat, dat is wat het gewoon mooi maakt.
0: Mm-hmm. Ja, ze had ook nog die plaat is geremixed hebben, die van Tom's Diner.
1: Oh ja, ja,
0: die
1: Tom's Diner.
0: Ook,
1: ja.
0: Die hebben ze geremixed.
1: Precies, Tom's Diner en Luca en dit Marlena on the Wall.
0: Ja, mooi hè?
1: Ja.
0: Ja, ze had ook nog een hit met Joe Jackson, namelijk Left of the Center. Maar die ken ik niet.
1: Nee, nou, misschien...
0: Ja, een radiohit, maar goed, het is... Ja,
1: Ja. Dus op die manier. En wat ik al zeg, dan zet je de plaat op. En dan denk je bij een aantal nummers, ik weet het niet. Mm-hmm. Door dan toch gewoon de plaat af te luisteren. Dan, en misschien twee keer. Dan uiteindelijk denk je van, dat is toch wel toch wel mooi. En als je de eerste keer denkt van, ik weet het niet. Tweede keer, dan zet je hem weg. En dan haal je hem na een tijdje weer uit de kast.
0: Ja.
1: En zo doe je het op je gemak.
0: Zo gaat het altijd hè, met albums. Het blijft mooi. Dus lekkere plaat deze. Maar je had nog een ander pareltje gevonden.
1: Ja, wat ik al aangaf. Ik ben dan eigenlijk van de wat apartere muziek die niet meteen iedereen kent. En deze die hoort daar ook bij.
0: Ja.
1: Ik weet ooit op de MAVO leren kennen. En het leuke daaraan was, dan had je natuurlijk... wat was het? TMF of de Music Box had je volgens mij toen in de jaren 80.
0: Ja, Music
1: en
0: Box hadden, en TMF.
1: Die hadden iedere keer zo'n blok van 4 uur. Dus dan had ik met een klasgenootje, hij hield ook van die apartere muziek.
0: Ja.
1: Dan wisten wij van om 7:55 komt dit nummer met de clip.
0: Oh.
1: Dan kon je het zo doen dat je wist dat je 4 uur later moest je dan thuis zijn. En dan kon je de tv aanzetten. Dan had je weer. Want je kon natuurlijk toen niks opnemen of terugspoelen.
0: Aha.
1: Dus dan wisten we gewoon. Ja, op die en die tijd komt dat en dat nummer. Nou, dan was het rennen. Hopen dat je thuis was. En dan kon je de clipje nog een keer zien.
0: En dat was ook met deze.
1: En dat was ook met deze. En ik vond toen die zanger wel erg leuk.
0: Oké. Dus, we gaan hem draaien.
1: Ja.
0: Het zijn de...
1: De Blow Monkeys.

0: Ja, lekker deze van het prachtige album wat Mirabel meebracht. Blue Monkeys van het echte vinyl. Je ruikt ook dat het echt vinyl is, hè? Echt vinyl.
1: Nou, het rook meer, heel simpel gezegd, een muff.
0: Muff. Maar je moet ze gewoon eventjes laten, een beetje laten drogen. Dat is vaak dat ze misschien een beetje vochtig staan.
1: Ja, die zijn dan de platen zijn allemaal heel netjes. Die zijn gewoon echt voor tweedehands. Ze zijn wat stoffig en er zitten soms wat vingerafdrukken op. Maar ze zijn eigenlijk allemaal netjes. Maar de hoezen inderdaad, dat ruikt echt. Echt een beetje.

0: even eruit en dan gewoon even laten drogen. Een beetje in de zon of zo. Dus ja. Hey, prachtig. We hadden het over toen straks al over Paul McCartney. We draaiden zijn nummer Get Closer. En hij heeft natuurlijk een prachtig nieuw album uitgebracht. En daar gaan we iets van draaien. Dus ik heb het album beluisterd. Er staan, we moeten hem een paar keer horen, maar er staan echt wel hele leuke nummers op. En dat gaat natuurlijk over The Boys of Duncan Lane. Daar vertelt hij ook over, want ja, dat, daar heeft hij herinnering aan. En dit vond ik wel een leuk plaatje. En dat heet The Days We Left Behind. Dus de dagen die hij alweer gehad hebt. Hij blikt een beetje terug.
1: Ja,
0: we gaan nog wel lekker draaien. Kijk even waar je ervan vindt.

0: Ja, prachtig. Mooi album, de moeite waard om een keer te pluisteren. The Boys of Duncan Lane, hij is 83, lentes jong. Deze Paul McCartney heeft heel wat meegemaakt in zijn leven. Alle ups en downs natuurlijk. En verloor zijn vrouw Linda McCartney. Zijn echt een grote liefde, jaren geleden al. Dus volgens mij weer een, dicht jaar dat dit er niet meer is. Mooie muziek van deze man.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Goed. Je hebt er iets van Toto.
1: Kijk. Ook al rustig overgaan.
0: We sluiten de show een beetje rustig af.
1: Vind ik heel goed.
0: Ja. Geen grote hit geweest, maar wel een mooie plan. 99.

0: Ja, prachtig, deze 99, je hoorde Toto. Ja, we hebben het niet over de Toto, maar gewoon over Toto. Oh, Stevie Wonder, ja. Ebony and Ivory. Ja, ik dacht maar Michael Jackson, dat was die andere. Dat was die andere, ja. Ja. Oké, okay, we gaan eruit, lieve Mirabel.
1: Ja.
0: Het zit er weer op. We hebben weer onze plicht gedaan vanavond.
1: Ja, ja, ja. Nou, en, als dit mijn plicht is, dan vind ik het niet erg, hoor.
0: Nee, ik ook niet.
1: Nee, dat
0: ik ook
1: niet. Graag zelfs.
0: Goed, we gaan iets draaien van...
1: America.
0: En, ja, album bij jou en prachtig nummer. Ventura Highway. We spreken je volgende week weer in een nieuwe Arnhemmer Friends. Bedankt voor het luisteren en maak er een mooie week van.
1: Ja, dat sowieso.
0: Timo, bedankt voor het nieuws. En Mirabel, bedankt voor de platen.
1: Graag gedaan,
0: de
1: voor de gezelligheid,
0: Tom. De gezelligheid en alles. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: Bye.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, zou volgens de Amerikaanse buitenlandminister Rubio nog leven en actief betrokken zijn bij politieke besluitvorming. Sinds zijn aantreden is hij niet in het openbaar gezien, wat eerder tot geruchten over zijn gezondheid leidde. Rubio zegt dat de feitelijke macht in Iran intussen bij de revolutionaire garde en een kleine groep commandanten ligt. De gesprekken tussen Iran en de VS liggen stil. Iran heeft een staakt het vuren in Gaza en in Libanon als harde eis gesteld. De Amerikaanse regering Trump wil AI-ontwikkelaars vragen om hun nieuwste modellen vrijwillig te laten testen door de overheid. Dat moet dan gebeuren voor publicatie met het oog op cyberveiligheid en risico's. Overheidsinstanties krijgen de opdracht om afspraken te maken met AI-bedrijven over die tests. Het beleid volgt uit een presidentieel decreet dat vandaag is ondertekend. Binnen de regering was er al eerder discussie over de invloed van de overheid op de AI-sector en de concurrentie met China. De Britse politie ligt onder vuur na de dood van een 18-jarige student in Southampton. Het slachtoffer werd geboeid terwijl de jongen dodelijk gewond op straat lag en zei dat hij was neergestoken. De dader is al veroordeeld tot levenslang, maar blijkt de politie te hebben misleid. Een betrokken agent is inmiddels uit dienst gegaan, 3 anderen werken er nog. De zaak leidt tot grote ophef in het Verenigd Koninkrijk en het korps wordt onderzocht door politiewaakhond IOPC. De premier en verschillende politici zeggen geschokt te zijn. En langs de kust van de Bahama's zijn 6 scheepswrakken gevonden die mogelijk verband houden met piraterij uit de 18e eeuw. Onderzoekers troffen op de wrakken onder meer verkoold hout aan, kanonnen en kogels, wat kan wijzen op geplunderde en verbrande schepen. De vondst werd gedaan na een jaar onderzoek door archeologen en filmmakers. Het is volgens de onderzoekers de eerste keer dat er archeologisch bewijs voor piraterij bij de Bahama's is gevonden. Er wordt nog verder onderzoek gedaan naar de schepen. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon en 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.
3: Goed zo.
7: Langstraat FM.
8: Spring maar achterop bij mij. Achterop mijn fiets. En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen. Maar dat boeit me ook helemaal niet. En spring maar achterop bij mij.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Morgen zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt voor 3 soorten afslankpillen die gevaarlijke, maar niet vermelde stoffen bevatten. Het gaat om de producten Sulami, Sera en White Diet Magic Green. In die pillen zijn de verboden stoffen sibutramine en spironolactone aangetroffen die ernstige bijwerkingen kunnen veroorzaken, zoals hartritmestoornissen, nierproblemen en allergische reacties. Toezichthouder NVWA adviseert gebruikers daarom om bij klachten contact op te nemen met een arts. Het weer: in de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon en 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

of him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Langstraat FM nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn de verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.